0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. 3 mensen zijn gisteren omgekomen bij incidenten op of rond het water. In Utrecht is een 13-jarige jongen levenloos gevonden. In Nijmegen is een zwemmer verdronken en in het Limburgse Middelaar overleed iemand na een aanvaring met een boot. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: Geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
2: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
3: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
4: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
5: Isolatie-gigant.nl.
6: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
7: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
8: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
9: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
10: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. 3 mensen zijn gisteren omgekomen bij incidenten op of rond het water. In Utrecht is een 13-jarige jongen levenloos gevonden. In Nijmegen is een zwemmer verdronken en in het Limburgse Middelaar overleed iemand na een aanvaring met een boot. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
12: Ik zing als ik grondzuig.
13: Kunt u er niet bij?
12: Alleen als ik grondzuig.
13: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
4: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
5: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl. Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
6: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
7: Simone FM.

0: reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balcon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
3: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
4: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
6: Oranje. Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
7: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon.

0: ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video's checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Simone FM. Headlines.
11: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. En de aardbeving in Venezuela heeft al zeker 188 levens geëist. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: welk autobedrijf ik altijd ga?
1: Ambergen natuurlijk.
0: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend openreparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
2: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
6: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
10: Ja, dacht ik ook al.
9: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
10: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
9: Ketelservicenoord.nl.
10: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Zo is dat.
11: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
12: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Gratis bezorging.
10: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
21: Samen delen we Oranje.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
24: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
25: Leijenberg, die van die garagedeuren.
26: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
25: Juist ja.
26: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen.
0: De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
3: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
4: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 335. Daarna zijn zeker 1500 gewonden geteld. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden kan oplopen tot 10.000 of zelfs 100.000. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.

0: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
1: Gritter Chalet en Staakcaravans.
0: Kijk op grittercaravans.nl.
2: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
3: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Carservice werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
6: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta-op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
7: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
8: Simone FM.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Funshop.nl.
1: Funshoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Pak je voordeel en kom funshoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Vries. Vind meer, betaal minder.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij Auto- en Motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, brom, fiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en Motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
12: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
15: Simone FM. Headlines.
16: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden.

kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AHA barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
5: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus, met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
6: De hele maand juni ook op zondag open, van 1 tot 4 uur.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: strikt. Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
11: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
17: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
18: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice,

0: Ook eens op hoetjerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoetjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% het juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
4: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
5: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
6: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
7: Juwelier Momentum.
8: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
7: Vier heel schitterend moment met iets moois van Juwelier Momentum.
9: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
12: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
13: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
14: Simone FM.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma.nl.
2: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjirtsma.
1: Onder één dak, wat Tjirtsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjirtsma in Nieuw-Weerdingen.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
5: Leijenberg, die van die garagedeuren.
6: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
5: Juist ja.
7: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
7: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
10: Nieuw!

0: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Ik dacht, vloerverwarming? Nou, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van Montaigne.

0: alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
1: De prijs

0: 30. Altijd laag.
1: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend. Al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
2: Simone FM. Headlines.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
15: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het dodental in Tunesië is gestegen naar 335. Daarna zijn zeker 1500 gewonden geteld. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: En dan de Simone FM verkeersinformatie. Twee kleine files, de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Ketelplein. 5 minuten vertraging en nog de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. Daar is momenteel een vertraging van 8 minuten.
2: Ik ben er helemaal klaar mee.
3: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
2: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
3: VLM-kozijnen. Kwaliteit die blijft.
24: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
2: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
3: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
2: En je ontvangt 30% subsidie.
3: Maar dan moet je nou overal doorheen lulmen.
2: Ja, gewoon.
25: VLM Kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
23: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

Nou, het is vooral angst voor het Nederlands elftal. In plaats van angst voor Schwarzenman. Goedemorgen, 8:08. Ja, even voor Edwin, die kwam met deze plaat aanzetten voor Boy. Hij zegt, vooral die mensen die vannacht gekeken hebben naar het Nederlands elftal. Dit werkt beter dan koffie. Even Rammstein en angst. Ja. Nou, ik beloof je bij deze, iedere keer als Nederland wint, doorgaan naar de volgende ronde. Dan kun je de volgende morgen verwachten dat we een plaat draaien van Rammstein om je wakker te schudden. Want komende maandag, op dinsdag, dan wordt het helemaal laat, hè? Ja, dan moet Nederland zelf dan voetballen om 3:00 s'nachts. Ja, dan is het in Amerika 6:00, geloof ik. Maar tegen Marokko dan. Nederland, Marokko. Nou, we gaan het allemaal beleven. Het was wel een leuke wedstrijd, moet ik zeggen, hoor. Ik heb vannacht wel zitten kijken. Het was wel grappig. Nou ja, ook weer niet. Mijn zoon die zei van, papa, mag ik met een aantal vrienden even gebruik maken van jouw kroegje achter het huis? Ja, ik denk, oké, dan prima. En toen dacht ik, werd ik wakker om 12:15 of zo. Ik denk, ik hoor helemaal niks achter. Nou ja, ze hebben kennelijk ergens afgehaakt of ze zaten ergens anders vannacht. Zat ik alleen. Ik denk, nou ja, nu ik toch op ben, dan ga ik ook even kijken. Ik vond het wel leuk voetbal. Alleen, ik heb de eerste 2 doelpunten wel gemist. Nou ja, ik weet nog niet wat ik komende maandag op dinsdag ga doen. Ga ik er ook weer zo vroeg uit dan? En dan, ja, moet ik even over nadenken. Ik denk het eigenlijk wel. Dat wil je toch even meemaken. Nou, er is paniek in Nederland. Er is nu echt paniek in Nederland. Het is code rood voor extreme hitte in een groot deel van het land. In het noorden Zeeland geldt dan nu nog code oranje. Op de Waddeneilanden is het code geel. En daarnaast is er vanavond ook nog code geel voor onweer in het zuidoosten. Het wordt echt extreem warm. Hele land in paniek, in rep en roer, alles over de kop. Temperaturen 35 graden in het westen tot lokaal 40 graden in het zuidoosten. Ja, dat is heel warm. En het gaat gelijk alles op slot. Het is een heel festival. Delfonk is afgeblazen, hoorde ik net in het nieuws. Denk ik, ja, 40 graden is warm. Ja. Maar daar weten we toch wel mee om te gaan. Ik bedoel, let op, deze zomervakantie. Er staan weer rijen voor de poorten op Schiphol om toegang te krijgen tot een vliegtuig. En die vertrekt dan naar landen als Turkije en Zuid-Italië. En wat voor temperaturen hebben we daar dan? Ja, precies. Nou ja, goed. Ik denk er wat genuanceerder over. Ik vind het een beetje te veel paniek allemaal. Wat gaan we doen? Nou, ik zal je vertellen. We gaan vanmiddag op locatie. Ja. We gaan naar Persen toe. Vandaag tussen 12:00 en 6:00 komen er gepresenteerde uitzendingen vanuit de Drentse Persen. En dat is omdat Voortbankkeuze Badkamers heeft ons uitgenodigd. Die vierden namelijk een feestje die bestaan 70 jaar. En die zeggen, nou jongens, dat zou leuk zijn als jullie hier een beetje radio komen maken. En zorgen wij voor de drankjes en de hapjes. Nou, dat gaan we doen. 12:00 vanmiddag komen onze uitzendingen daar vandaan. En we hebben daarvoor ook mensen in het veld. Martijn Woording en Hendriaan. Zij gaan de middagpresentatie op zich nemen. En morgen zijn we ook in Persen aanwezig. Dan presenteren we de hele dag de Amazing Top 70. Dat begint morgen vroeg om 9:00. En als je die lijst alvast even wil bestuderen, hè, er zijn van die freaks, dat kan. Dan moet je even gaan naar de website van Voortman in Persen. Die hebben die lijst gepubliceerd op hun site. En daar kun je hem alvast even gaan bestuderen. Wat gaan we nog meer doen? We gaan even babbelen met Allard Kalf. We gaan het hebben over de snikhete Grand Prix van Oostenrijk. Want het gaat daar ook erg heet worden, heb ik begrepen. En we gaan straks even daarover babbelen met Allard Kalf. Wat voor Grand Prix zou het kunnen worden? Dan hebben we ook nog de TT in Assen. Die is ook los dit weekend. Misschien gaan we het daar zometeen ook nog wel even over hebben. Nou, het is vrijdag, dus hebben we ook

De vinyl top 5, die gaan we straks behandelen na 11 uur. Met Three Doors Down, met Chris Rea, met Van Halen, met Ugly Kid Joe. En de nummer 1 is die van Tower en See You Tonight. Nou, dat gaan we horen zometeen na 11 uur. Nu eerst even een oproep. We gaan op zoek naar een lekkere, magische jaren 70 plaat. Jij mag hem uitzoeken. Wat is lekker de jaren 70 plaat om zo meteen even te draaien?

0: vinden. Innie Kamoze, ik weet wel dat hij ingediend is voor de lijst. Here comes the Hot Stepper.
1: Magic of the 70s.
0: We hadden ook nog Go West, We Close Our Eyes en Tears for Fears. En Sowing the Seeds of Love. Dan, lekker de jaren 70 plaat. Nou zeg, wat zijn er weer veel plaatjes binnengekomen. Rod Stewart, Hot Legs wordt genoemd. Mama, We're All Crazy Now van Sleep wordt ook genoemd. Wim zegt nog een hele lekkere. Namelijk Neil Young, Like a Hurricane. Oh Wim, die plaat die had ik wel willen draaien, maar het schijnt dat hij niet in de collectie voorkomt op vinyl. Maar ik heb nieuws voor je. Let even goed op, volgende week of zo. Dan, hij is besteld namelijk zojuist. Ik ben even wezen googlen, ik heb hem gevonden en hij is aangekocht. Dus als we een beetje snel leveren, dan gaan we die plaat volgende week even draaien. Eruption. Even kijken, I Can Stand the Rain wordt hier genoemd door Brian uit Enschede. Meezingertje zegt Klaas nog, Tietjen, Dinger Dong. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Barracuda van Hart, ook lekker. Ja, ja, ja, mag er ook wel zijn. Maar we kiezen voor deze plaat, de redactie heeft besloten. Tijmen, jouw plaat komt eraan. The Moments and the Whatnots uit 1975. Ook een beetje zomers getint eigenlijk wel. Hangt een beetje zo'n zomers gloedje overheen. Hier is Girls.
1: Magic of the 70s.

0: Een lekkere jaren 70 plaat. 1975, hun enige hit volgens mij. The Moments and the Whatnots and Girls.
1: De vinylketting.
0: Het was een verzoekje, een bijdrage van Tijmen in dit geval. Dan de vinylketting, gisteren gebleven bij Van Halen. En Ain't Talking About Love. Wat is een leuke aansluiting op die plaat? Het gaat dus om Van Halen en Ain't Talking About Love. Heb je wat leuks in gedachten? Stuur hem even in. Dat kan via 085 1143 999. En dan ga ik er even.

0: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Nostalgie-palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ook zo tabak van die hoge prijzen in Nederland? Kom supergoedkoop tanken en shoppen bij Avia Tankstation Gottschalk in Duitsland. En was dan ook meteen je auto, camper of busje in de grote nieuwe wasstraat. Of een van de moderne wasboxen. Dus rij naar Avia Tankstation Gottschalk in Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Vinnewold.
6: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venewold.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw.
13: Ah, behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
16: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
14: De dag verloopt zonnig, droog en zeer warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 35 graden in het westen tot lokaal 40 graden in het zuidoosten van het land. Aan zee blijft het iets koeler, maar toch nog boven de 30 graden.

0: Ja, lekker. Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: En vele duimpjes gingen omhoog bij het draaien van Nirvana nog. Smells Like Teen Spirit. Blijft een lekkere plaat, hè? Dan deze dag in de muziekgeschiedenis. Het is vandaag 26 juni, mocht je het nog niet weten. En we gaan terug naar 26 juni 1977. Op deze datum in 1977 gaf Elvis Presley, na wat later bleek, zijn allerlaatste concert. In de Market Square Arena in Indianapolis stonden bijna 18.000 fans te kijken en vooral ook te luisteren naar de King of Rock and Roll. Niemand kon vermoeden op dat moment dat het zijn laatste optreden zou zijn. Slechts 7 weken later, namelijk op 16 augustus 1977, overleed de King op slechts 42-jarige leeftijd. Een eerbetoon. Een van zijn klassiekers. Hier is Elvis Presley en My Boy.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
2: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

Ja, even een eervertoon. 26 juni 1977. Zijn allerlaatste concert. En dat was vlak voor zijn overlijden. 7 weken voor zijn overlijden. Elvis Presley en My Boy hoorde je voorbij komen. We gaan op zoek naar een lekkere, vergeten plaat uit de jaren 80. Dat wil zeggen, jij mag hem uitzoeken. Wat is zo'n pareltje uit de jaren 80 die volgens jou te weinig op de radio is? Heb je een leuke gedachte? Stuur hem eens even in. Dan ga ik eens even kijken of we die kunnen vinden. Dan gaan we die zo meteen vanaf vinyl even draaien. En wat we ook gaan doen, we gaan de volgende jacht spelen zo meteen. Fragmentje op de band en dan kun je leuke prijzen mee winnen. En we gaan aandacht besteden aan de Formule 1. Oostenrijk is in aantocht. Komend weekend, vrije trainingen beginnen vanmiddag 2:30. En we gaan zo meteen even Allard Kalf bellen en zijn visie geven op die Grand Prix van komende zondag in het snikhete Oostenrijk. Dit is Kings of Leon, You Somebody.

0: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
3: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
2: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
5: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
7: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
8: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil jij één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Renew.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
19: Brussel-Zuid.
18: Hé, nu al?
17: Ja, Reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
19: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
20: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
21: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
23: En dan de Simone FM verkeersinformatie. Een paar kleine files. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. 6 minuten vertraging. De N309 Dronten richting Epe tussen Walibi en de aansluiting met de N310. Daar is 7 minuten vertraging door bezoekers aan een evenement. Dat is toch Delfonk? Dat is toch afgeblazen? Nou ja, zijn ze al in de weg terug, denk ik dan. Dat was het op dit moment.
24: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
25: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
26: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
27: Gritter Chalet en Staakcaravans.
26: Kijk op grittercaravans.nl.
28: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert.

0: Een oude dance classic, zoals je ze vanavond ook kunt verwachten tussen 6 en 12. Al die oude dance classics, The Tramps en Shouts.
1: Het laatste autosportnieuws met Allard Kalf.
0: Allard, goedemorgen.
2: Morgen.
0: Wat zeg je?
2: Ik zeg morgen.
0: Morgen. Allard,
2: ja, we zijn er. Ik ben een tijdje wakker hoor.
0: Ja, je hebt voetbal gekeken vannacht.
2: Nee.
0: Oh. Dat weet ik veel. Omdat je zegt, ik ben al een tijdje wakker.
2: Weet je hoe warm het is overdag?
0: Ach, gaan we toch...
2: Een beetje vroeg opstaan.
0: We gaan toch niet zeuren daarover, hè?
2: Nee, de reden dat ik vroeg opgestaan ben vanochtend, Bert, is dat ik bij mijn vriendin in Gelderop geslapen heb. En dan wil ik voor de file wil ik weer bij mij zijn. Dus dan moet ik om 5:30 in de auto zitten.
0: Ja, oké. En dan is het lekker rustig op de weg ook.
2: Ja.
0: Ja, precies. Precies, ja. Allard, Grand Prix Oostenrijk. Bloedje heet. Gaat het ook daar worden? Wat gaat dat betekenen?
2: Ja, dat het hitteprotocol in werking is. Dat betekent dat de rijders met de koelvesten aan mogen rijden. Let op, niet moeten rijden, maar mogen rijden. Ja, dus eigenlijk, dat is het enige. En dat de banden misschien wat harder slijten en dat de auto het wat zwaarder heeft. En ja, dat vooral de mensen die dus niet rijden, dus niet in de auto zitten, die hebben het waarschijnlijk het zwaarste. Ik zou niet aan de pitmuur gaan zitten nu, dat is echt bloedheet.
0: Ja, maar je zegt al, ze doen vest aan of mogen dat aandoen. Gaan ze dat ook allemaal doen?
2: Nou, volgens mij Verstappen zei dat hij er geen fan van is. Perez heeft gezegd, jullie moeten niet zeuren, Mexico is altijd zo warm. Andere rijders zeggen weer, ja prima, heerlijk, dus het is net even wat je wil.
0: Ja, maar het voelt wel wat beklemmend lijkt me, je hebt wat minder bewegingsruimte.
2: Ja, die koelvesten tegenwoordig, dat zijn eigenlijk gewoon een shirt wat je aantrekt, waar een koelvloeistofje doorheen loopt. Zit dan via een pompje in de auto. En het is ook zo dat de auto's nu een kilo zwaarder mogen zijn. Uit mijn hoofd zeg ik een kilo. Omdat iedereen dan dat ding... Dus als je hoeft het vest niet aan, maar je moet wel die kilo meenemen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan kun je hem beter wel aandoen, lijkt mij.
2: Ja.
0: Ja, precies.
2: Nou ja, ik weet het niet. Kijk, het vervelende van die koelvesten is, Bert... Als ze kapot gaan, dan werkt het precies tegen je.
0: Ja, maar waarom zouden ze kapot gaan?
2: Nou, dat gaan ze nog alles.
0: Oh ja.
2: Dus dat is... En dan wordt het namelijk... Dan wordt die vloeistof wordt extra heet. Ja, dan is het niet wat, hè, zeg maar.
0: Nee, dat lijkt me niet zo handig. Wat voor race gaat dit worden dit weekend?
2: Ja, ik denk dat wij met z'n allen met... uitkijken naar de eerste vrije training. Waar de Red Bull... De nieuwe Red Bull, want hij is toch echt wel heel anders... zijn opwachting maakt. Hè? En dan gaan we eens kijken wat dat brengt.
0: Oké, okay. Je zegt de nieuwe Red Bull die wel heel erg anders is. Hebben ze zoveel veranderd dan?
2: Ja, ze hebben wel. Sowieso schijnt hij op gewicht te zijn. Dus dat is één. En als je naar de sidepods kijkt. Ja, die zijn anders dan de vorige wedstrijd, zeg maar.
0: Wat zegt jouw gevoel daarover?
2: Ja, weet je wat het is, Bert? Het is natuurlijk het begin van nieuwe regels. En dan gaan mensen altijd denken van... dit is het en de volgende stap is de grote stap. En ik moet je heel eerlijk zeggen... bij Ferrari hebben ze vorige keer een stapje gemaakt. Ik denk dat er een stapje gemaakt wordt. Alleen, ik denk dat ze bijna een seconde moeten winnen... om echt competitief te zijn. Want dan je wil voor de concurrentie staan, niet gelijk. He, dus dan moet je gewoon 17e, 18e moet je zien te winnen. En dat is natuurlijk wel een eeuwigheid.
0: Ja, wat verwacht jij eigenlijk de komende zondag?
2: Een mooie wedstrijd. Want het is toch altijd, het rare is dat... Ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat Verstappen niet favoriet is. Maar je mag hem ook nooit onderschatten. Hij heeft hier natuurlijk echt al een heel aantal keren... als een duveltje uit een doosje... Heeft hij laten zien dat het gaat. En ja, laten we hopen dat... Eentel... Oeh, ik moet niezen, hè.
0: Nou, doe maar even.
2: laten we hopen dat hij niet weer door Antonelli in de eerste bocht eraf getiefd wordt. Dat is een jaar geleden of in de derde bocht, maar goed.
0: Ja. Wie is volgens jou de favoriet?
2: Hamilton.
0: Toch, Hamilton. Komt hij helemaal terug? Maakt hij kans op het wereldkampioenschap? We hebben dat vorige keer ook al besproken.
2: Kijk, als hij nou dit weekend voor de dag komt, dan zou je natuurlijk kunnen denken van waarom niet?
0: Ja.
2: Het is niet zo dat Ferrari enorm achter de feiten aanloopt en dat Mercedes de lakens uitdeelt. Ze hebben bij Mercedes, ze kunnen wel zeggen dat ze geen problemen hebben. Maar volgens mij hebben ze gewoon de laatste wedstrijden iedere keer een auto gehad die de finish niet haalde. Dus ja, de betrouwbaarheid bij Mercedes is ook niet helemaal wat je zegt van jongen, wat is het goed.
0: Ja, nou zeggen ze zelf, daar hebben we nu wat aan, we hebben het gevonden wat het is en dat hebben we opgelost.
2: Zou ik ook zeggen dat ik Mercedes was.
0: Ja, oké. Maar jouw favoriet is dus Hamilton.
2: Ja, dat is ook een beetje ingegeven door hoop. Hè. Ik zou het fantastisch vinden als we een gevecht Hamilton Verstappen zouden zien. En want dat is dat aan alle kanten goed. Een Verstappen Hamilton gevecht is internationaal fantastisch. Dat is voor Formule 1 goed. Is voor Nederland goed, is voor iedereen goed. Maar is ook voor het kampioenschap goed. Want als die 1 en 2 worden, betekent het dat Antonelli maximaal derde wordt. En dan komt het allemaal weer een beetje dichter bij elkaar.
0: Ja, en het jaar is nog jong. Het seizoen is nog vroeg. Ja. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ja, nou.
2: Parijs is nog ver.
0: Oké, we gaan het allemaal beleven. We zien en we horen jou vooral bij Viaplay dit weekend. En komende maandag horen we je hier weer.
2: En pas je op voor de files in het noorden, want het is TT, hè?
0: Ja, I know.
2: Ik heb trouwens een klacht. Ik heb een hele rare gezien, Bert.
0: Toe eens.
2: Mag ik één ding
0: raar vinden? Ja, je krijgt de ruimte.
2: Mag ik één ding raar vinden over het TT van Assen? Ik las dat er een pendeldienst is tussen het station in Assen en het TT-circuit. Wat ik enorm toejuich, want dat is fantastisch. Je komt met de trein, je stapt in een bus en je rijdt naar het TT-circuit. Maar nou begrijp ik, dan staat er in de brief dat je kan in- en uitchecken met je pinpas, OV-chipkaart en telefoon. Ik denk, ja mensen, als je nou wil dat ze met de trein komen, dan doe je die bussen toch gratis? Heb je een kaartje, mag je in de bus.
0: Ik denk dat je
2: boodschap... Dat vond ik zo raar, Bert.
0: Ja, ik denk dat je boodschap...
2: Als dat waar is, vond ik het echt heel raar. Ja.
0: Ik denk dat je boodschap gehoord is.
2: Ik hoop het.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Allard, we spreken jou komende maandag weer.
2: Helemaal zeker weten. We zien hier allemaal het weekend.
0: Ik wens jou een heel fijn weekend. En maak je niet al te druk, hè, met die hitte.
2: Ik niet.
0: Dag Allard. Hoi.

0: Als je me nou een jaar of 4, 5 geleden had gevraagd wat vind je van Lewis Hamilton, dan zei ik van wat een dikke janker is het toch. En nu heb ik toch zoiets van, ik hoop eigenlijk ook wel een beetje dat hij kans maakt in ieder geval op het podium weer terecht te komen. En misschien wel de overwinning weet te pakken dan. Max daar in de buurt en die twee vechten. Oh, lijkt me leuk. Ken, Susie Quattro hoorde je.
1: De Vossenjacht.
0: We gaan nog spelen, de Vossenjacht voor vandaag. Als jij denkt te weten om welke plaat het gaat, mag je dat laten weten via de gratis app 085 1143 999. Sla dat nummer op, is altijd handig om te communiceren met de studio van Simone FM. Nou, fragmentje op de wand aan jou de vraag, van welke plaat is dat? Volgens mij is de opgave vandaag een beetje moeilijker.
1: De Vossenjacht.
0: Nou, aan jou dus de vraag, van wie is die plaat en hoe heet dat nummer?
2: De vergeten plaat uit de jaren 80.
0: Een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. Nou, er is werkelijk van alles binnengekomen. Imagination met, wat was dat nou ook weer? Just an Illusion zag ik voorbij komen. Jaren 80 plaat, Steve Allen. A Letter from My Heart, ook een lekkere. Even kijken, wat hebben we hier nog? Juan Pardo, Nomi Abele. Ja, nou, die hebben we niet. Maar die heb ik een tijdje geleden wel aangekocht. Maar die is nog steeds niet binnen. Die gaan we binnenkort ook wel eens even draaien, denk ik. We gaan nu in ieder geval kiezen voor een plaat van Nederlandse bodem. Hij was ooit de zanger van de Time Bandits. Rianne die vraagt hem aan. Hij heeft namelijk solo ook ooit eens een plaatje opgenomen. En dat was een redelijke hit, maar laat hoor je bijna nooit meer voorbij komen. Daar heeft Rianne wel een beetje gelijk in. Rianne, we gaan jouw plaatje draaien. Alida Zitting, tegenwoordig wonende in België. Hier is Hollywood 7.
2: De vergeten plaat uit de jaren 80. Ja, we gaan terug naar 1980.

0: Het is de vergeetie voor vanmorgen. Alida Zidding en Hollywood 7.
1: De vinylketting.
0: Gisteren gebleven bij Van Halen in Talking About Love. Nou, wat gaan we hier op schakelen? Heb jij een leuk ideetje? Stuur hem eens even in via de gratis app 085 1143 999. Je mag het zoeken in de naam van de band. Je mag het zoeken in de bandleden. Je mag het zoeken in de titel, in de tekst of een andere overeenkomst. En is het een beetje een moeilijke overeenkomst? Geef dan ook even in telegramstijl aan waar we de link moeten zien. Van Halen dus, in Talking About Love. Wat is volgens jou een leuke aansluiting?

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald? Die klus is voor Basic Legal, uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
4: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
3: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
4: Eurorepar Carservice Specialist. AutomaxEmmen.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
3: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Fiat rijden.
4: AutomaxEmmen.nl.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open. Echt lekker.
8: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.

0: agioplossingen.nl.
1: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
9: Isolatie-gigant.nl.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eems Delta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
11: De dag verloopt zonnig, droog en zeer warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 35 graden in het westen van het land tot lokaal 40 graden in het zuidoosten. Aan zee blijft er iets koeler met ruim 30 graden. En vanavond neemt in het zuidoosten de kans toe op een stevige onweersbui met mogelijk hagel en windstoten.

0: Wat was de grote hit in de jaren 80? Sam Brown en Stop.
1: De vinylketting.
0: We zijn gisteren gebleven bij Van Halen en Ain't Talking About Love. Nou, eens even kijken, wat is er allemaal binnengekomen? Veel met Van. Van Morrison, Have I Told You Lately? Van Dick Hout, Alles of Niets. Even kijken, wat is er nog meer binnengekomen? Heel veel met love erin. Vaker zegt Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Lekker hoor, maar ook weer Van. Van McCoy, zegt Erik, The Hustle. Love is the Seventh Wave van Sting, zegt Jolanda. Marie José, die zegt Tensie. See, I'm not in love. Hanke zegt nog level 42. Something about you. Kan ook natuurlijk. Maar we kiezen voor deze plaat. Anita, we gaan jouw plaat schakelen. Van Halen. Ain't Talking About Love. Dat wordt dan Nazareth. En Love Hurts.
1: De vinylketting.

Leuke, lekkere klassieker van Nazareth and Love Hurts. De volgende schakeling in de vinylketting. En jij mag het zeggen. Komende maandag, wat gaan we dan hier weer op schakelen? Op deze prachtige plaat. Deze klassieker die ook voorkomt in de vinyl top 1000. Aan het einde van dit jaar gaan we dat lijstje behandelen. Love Hurts, Nazareth gaat erover nadenken. En komt met een leuke, originele aansluiting op deze plaat. En maandag, rond dit tijdstip, dan hoor je het vervolg op deze plaat dan. Insturen kan via 085 1143 999. Zometeen, na 11 uur, hebben we de vinyl top 5. En kort samengevat, het gaat om deze 5 platen.

deze vijf gaan we zo meteen draaien. En Three Doors Down, Chris Ria, Van Halen, Unique Joe en de nummer 1 Tower and See You Tonight.

0: Ik denk dat er best wel een paar luisteraars zijn die denken... Hé, dit deuntje ken ik, maar dan van een dame. Ja, Mariah Carey. Maar dit is het origineel uit de jaren 70 van Harry Nilsson. En Without You, zometeen het derde vinyluur. We gaan aandacht besteden aan de vinyl top 5. We gaan ze alle 5 draaien. De Simone FM vinyl top 5 van deze vrijdag. En we hebben de Vossenjacht. Dit is het fragmentje voor vandaag. Aan jou de vraag, welke plaat is het?
1: De Vossenjacht.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op Sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
10: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
14: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollo.
15: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
19: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus.
0: Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl.
22: Makkelijk, snel en betaalbaar.
23: Calipro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
24: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
27: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
28: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Maagdenburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollewerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.
29: En dan de Simone FM verkeersinformatie. Er zijn in totaal nog 17 vertragingen. We pakken even de langste. De A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 11 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoog 13 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens 12 minuten vertraging. En nog de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis. Daar is de vertraging momenteel van 10 minuten.
30: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt. Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Koek, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
31: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel.
2: van Truck en Tractor Pulling Aegst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Aegst. Kaarten bestel je via tpaegst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
3: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos. De Vos is Los. Vinyl Top 5.
29: Met nu 3 Doors Down.
3: Nummer 5.

0: juweeltje. Deze van Three Doors Down, Here Without You.
1: Vinyl Top 5.
0: En die is geplaatst in de Vinyl Top 5 door Alex Enzing. Nou, de andere mensen die mee hebben gewerkt aan deze lijst, deze top 5, zijn Eddie Heukers, Erik Kamps, Anke Botter en Roelof Wegeman. Zij zijn verantwoordelijk voor de Simone FM Vinyl Top 5 die van vrijdag 26 juni. Lekkere plaat, het gaat alle kanten op. En heb jij ook eens een keer de behoefte om een plaat te plaatsen in die top 5? Ik daag je uit, kom eens met een leuke plaat. Het mag echt van alles zijn, tot aan klassiek toe, mocht je daar behoefte aan hebben. Het enige is, ik moet het kunnen vinden op vinyl. Want het is niet voor niets de Vinyl Top 5. En als je jouw plaat geplaatst krijgt in die top 5, dan maak je ook kans op plaatsing in de Vinyl Top 1000. Dat lijstje wat we dan aan het einde van het jaar gaan uitzenden, zo rondom de kerstdagen. Op 5 dus, daar hadden we staan. Three Doors Down, Here Without You. Op 4, Chris Rea en het prachtige Josephine.
1: Vinyl Top 5, nummer 4.

0: En dat is dan de nummer 1 deze week.
1: De Vos is los. Vinyl top 5.
0: Tower and See You Tonight. De plaat heeft ooit een keer eerder in de top 5 gestaan. Had dus al wat punten verzameld. Werd deze week opnieuw geplaatst in die top 5. En met die punten er weer op was het dan bijna gelijk de nummer 1. Even het hele lijstje bij langslopen. Op 5, Three Doors Down, Here Without You. Op 4, Chris Rea en Josephine. Op 3, Van Halen en Panama. Op 2 dan Ugly Kid Joe en Everything About You. En Tower met See You Tonight, dus deze week de nummer 1. Met dank aan Alex, Eddie, Erik, Hanke en Roelof. En heb jij ook een leuke plaat voor de top 5? We hebben nog een plekje over voor volgende week.

0: Het kan ook André Hazen zijn. Of het kan, weet ik veel, een of andere piraatplaat zijn. Het maakt niet uit. We moeten het gewoon kunnen vinden op vinyl. En als we het gewonnen hebben op vinyl, mag jij het gaan plaatsen.
1: De Vossenjacht.
0: En dan de Vossenjacht. We gaan zo meteen eens even iemand blij maken met Simone FM prijzen. Waaronder pennen, stickers, notitieblokjes. We hebben de Simone FM keukentrekker. Afijn, een hele envelop met leuke prularia, zeg maar even. Nou, dat is een oneerbaar woord hoor. Nee, gadgets hoor je te zeggen. Als je dat envelopje met spulletjes wil hebben van Simone FM, moet je even meedoen aan de Vossenjacht en even je muzikale kennis op peil stellen. Welke plaats gaat hier achter schuil?
1: De Vossenjacht.
0: Nou ja, dat kleine fragmentje helemaal aan het begin van die lekkere zomerse plaat. Nou, stuur het in via 085 11 43 999.
1: De Vossenjacht.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Nu

0: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Pak je voordeel en kom fun shoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Vries. Vind meer, betaal minder.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
2: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
7: Isolatie-gigant.nl.
6: Ja!

0: loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Hey Niels!
2: Hey mooi!
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt!
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
2: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten!
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer! Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
8: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer EemsDelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer EemsDelta.nl.
9: Vandaag wederom een zonnige, droge en zeer warme dag. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 35 graden. In het westen van het land tot lokaal 40 graden in het zuidoosten. Aan zee blijft het iets koeler, maar nog altijd ruim 30 graden. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans toe op een stevige onweersbui met mogelijk hagel en ook windstoten.

0: hebben de rubriek De Vergeten Hier Vergeten Plaat uit de jaren 80. Nou, dit zou er ook eentje kunnen noemen. Die hoor je eigenlijk ook nooit meer. Terwijl het best wel een aardige hit is geweest. Wayne Wade en Lady. Daarvoor hadden we nog Neil Diamond. And If You Know What I Mean. En daar weer voor Mattia Bazar. En T-Cento. Johan Smit, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen. Heb jij afgelopen nacht ook voetbal gekeken?
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb wel een poging gewaagd. Maar na de 3-0 was het, geloof ik, vielen de oogjes dicht.
0: Nee, 2-0 en, dan. 2-0 dan. Want daarna weer 2-1.
1: Nee, het was 3-1, toch?
0: Ja, uiteindelijk 3-1. Maar het werd eerst 2-1 en toen pas 3-1. Ja. Dus 3-0 kan niet.
1: Na de 2-0 vielen de oogjes, gingen de oogjes dicht. En toen dacht ik bij mezelf, toen ze weer open gingen, ik ga toch maar naar bed. Ik heb vanmorgen gelezen dat ze 3-1 hebben gewonnen.
0: Ja, nou, ik heb dus al gekeken, ik was het niet van plan, maar omdat mijn zoon eigenlijk wilde kijken met een aantal vriendjes, dacht ik, ga er even bij zitten. Toen kwam ik aan in het schuurtje en toen zat er niemand. En toen dacht hij, nou ja, nu ik toch op ben. Maar om wakker te blijven, Johan, ben ik gewoon een heleboel, we hadden nog een heleboel prijzen openstaan die ik moest versturen. En tijdens het voetballen ben ik al die enveloppen gaan schrijven. Dus op die manier ben ik wakker.
1: Dan heb je gewoon je tijd goed besteed.
0: Dat bedoel ik maar. En dan hoef ik vandaag maar een uurtje minder te werken, want het was een uur werken en dat heb ik dus vannacht gedaan.
1: Ja, maar het wordt dubbel betaald, toch?
0: Oh, het wordt ook nog dubbel betaald, ja. Ja, helemaal. Ja. Ik zal even bij de baas aankloppen dat ik recht heb op een dubbele betaling van dat uur. Ik ga. Johan, volg je het voetbal een beetje dus?
1: Ja, ik volg het wel, maar ik had het wel gisteren met mijn buurman over. Ik zei van, eigenlijk is dit een van de eerste kampioenschappen die ik niet zo intensief volg dan eerdere. Puur om reden van dat het wordt heel veel in de nacht afgewerkt. En er zijn heel veel voor mij dan oninteressante wedstrijden bij. Omdat er natuurlijk zo gigantisch veel deelnemers zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En maar dat maakt het toch allerlei, met alle respect voor de kleinere landen. Maar het maakt het toch dat de kwaliteit van voetbal, vind ik, wat minder is. Ja, en ook die nachtelijke wedstrijden. Nou, soms probeer ik om 12 uur nog een deel van de wedstrijd te kijken. Maar daarna dan. Dan stopt het wel.
0: Ja, ja. Wat mij opvalt, dus, Johan, is dat er veel minder oranje in de straat aanwezig is. Tenminste in mijn omgeving.
1: Ja, dat hebben wij ook al vastgesteld. Dat je inderdaad hier in Nederland heel weinig oranje ziet. En als je het ziet, dan is het ook heel bescheiden. Met een vlaggetje of een paar ballonnetjes. Maar verder voor de rest. Dus veel minder dan andere jaren, klopt.
0: Ja, hoe komt dat?
1: Ja, persoonlijk vind ik dat niet zo erg, maar ik zou het echt niet weten. Misschien ook toch weer het feit dat het wat verder bij ons weg is. En,
0: Het zou me niet verbazen als het nu alsnog wel gaat ontstaan. Want Nederland gaat nu wel door en het begint ook op serieus voetbal te lijken.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, goed. Toch? Het doorgaan, daar heb ik nog niet zoveel. Dat vind ik niet zo bijzonder. Want kijk, als je met 42 landen begint en dan gaan nu 32 door. Dan denk ik bij mezelf van ja, we zijn er maar 8 of zoiets of 10 die niet doorgaan.
0: Nee.
1: Ja, zou het wel bijzonder zijn als je als groot gekwalificeerd land daar dan niet bij zou zitten bij de laatste 32.
0: Nee, dus maar als je nu, en nou ben ik helemaal geen deskundige, maar als je nu kijkt naar Nederlands voetbal, de laatste twee wedstrijden, dan denk ik, nou, ze kunnen wel aardig voetballen.
1: Ja, jawel, maar goed, als je dan weer allerlei mensen, hoe die er denken heel veel verstand van te hebben, die ze tekenen toch ook wel allerlei zaken aan, waarbij ze zeggen van de verdediging zit niet goed in elkaar en ze houden het maar een kwartiertje vol en daarna zakt het naar een bedenkend niveau.
0: Ach, nou, je hebt altijd van ja, zijn pissers, Johan. Sorry, ja, weet je. Ja. De wedstrijd van gisteren was gewoon een goede wedstrijd. Tuurlijk doen ze dan een tandje minder na die 2-0. Maar je staat ook tegenover een wat makkelijke ploeg. Dan dat is toch logisch. Ja. Dan ga je toch ook automatisch schakelen.
1: Nee, dat klopt. De enige echte krachtmeting die ze hebben gehad was tegen Japan, denk ik. Dat is een goede tegenstander. En kijk, ze zullen straks in Marokko natuurlijk ook een geduchte tegenstander tegenkomen. En dan zullen we zien waar het Nederlandse voetbal precies staat.
0: Ik hou me vast aan die Duitse voorspeller die al 3 keer eerder het kampioenschap heeft voorspeld. Het juiste kampioenschap. Die zegt Nederland wordt wereldkampioen.
1: Ja, maar dat willen we ook graag horen, Bert.
0: Wat zeg je?
1: Dat willen we ook graag horen. Natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk willen we dat graag horen. Ja, ja, maar hij heeft het wel gezegd. Hij heeft wel 3 keer eerder die juiste voorspelling gedaan.
1: Oké, nou. Over een week of drie beter.
0: Ja, zo is het. Zullen we ons weer bezighouden met muziek dan?
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: Ja, want daar heb jij je voor aangemeld voor de Vossenjacht. Jij denkt het te weten. We gaan eens even kijken.
2: De Vossenjacht. De Vossenjacht.
0: Nou, eens even kijken of we hier wereldkampioen kunnen maken. Met de juiste oplossing.
1: Dat zou kunnen. Nou goed, dit was dus een deuntje waarbij je gelijk denkt, wie was dat? En dan loop je even mee te malen. En dan komt hij bovendrijven en dan denk je van, ja, dat was Ming de Ville met de Spanish Stroll uit eind jaren 70, dacht ik.
0: We gaan eens kijken.
2: De Vossenjacht.
3: Stekjes aan la Rosita. Oh.
0: Ja. Johan Smit, het is helemaal goed. We gaan de plaat even draaien en we gaan jou een heel leuk pakketje met leuke dingetjes van Simone FM toesturen.
1: Nou, ik ben benieuwd, Bert.
0: Ik wens je veel plezier bij het voetbal kijken.
1: Ja, dat wens ik jou ook. En,
0: dankjewel voor het meedoen. Hè? En een fijn weekend. Okay. Geniet van het lekkere weer.
1: Oké, hoi.
0: Dag Johan. De oplossing van de Vossenjacht dus. We gaan hem draaien. Spanish Troll. Hier is Ming de Ville.
4: Hey, Mr. Jim. I can see the shape you're in.

0: dat is dan de oplossing. Van de Vossenjacht, Ming DeVille en Spanish Troll. Nou, blijf vooral luisteren, want ik stop er dan nu mee. Maar morgen vroeg ben ik er weer met de Amazing Top 70 vanuit Persen. En zometeen schakelen we al naar Persen. Daar hebben we de hele middag leuke radio vandaan. Martijn Woording zit klaar. En ook Henry Haan die gaat nog presenteren vanmiddag. Nou, heb je wat voor de Vossenjacht voor komende maandag? Stuur het in en dan kom je dat maandag tegen. Fijne dag.
1: Hoi.
2: De Vos is Los werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
3: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel. Laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme-en-koopgroep.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Leer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op leer.nl.
9: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 12 uur.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Schotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Schotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Schotenberg is 28 jaar oud geworden. President Daniel Noboa van Ecuador heeft de nationale feestdag aangekondigd nadat het voetbalelftal de volgende ronde heeft bereikt op het WK. Hij bedankte de spelers voor hun overwinning op Duitsland. Het is de tweede keer dat Ecuador de knock-outfase van een WK-voetbal bereikt. Het is nog niet bekend wie daarin de tegenstander zal zijn. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Goedemiddag, 2 minuten over 12 is het. De Simone FM verkeersinformatie. Met een melding vanaf de A28 tussen Zwolle en Assen. Daar is tussen Bijlen-Zuid en Assen-Zuid een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En daardoor staat daar een file van 3 kilometer en is je vertraging zo 12 minuten. Heb jij zelf onderweg iets gezien? Laat het weten via 085 1143 999.
10: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
15: En kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
16: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
17: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.nl.

0: Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar deriooldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Deriooldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
3: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.

het is op zich best wel een goed advies van Bruce Springsteen, hè? Als je wilt dansen, dan kun je dat gewoon beste in het donker doen vandaag. Doe het sowieso maar niet in de volle zon vandaag, want het is lekker warm natuurlijk, hè? Zo, goedemiddag. 8:08 is het. Fijn dat je erbij bent. Vrijdag 26 juni vandaag op de klemmen staan. Een dag voor in de boeken natuurlijk vandaag, hè? Natuurlijk al geschreven vannacht natuurlijk met een potje van oranje. Toch maar even de groepswinst te pakken natuurlijk. En dan komende dinsdagnacht om 3:00 is het vervolg natuurlijk tegen Marokko. En 3:00, hè? Wat doe je dan, hè? Ga je dan op tijd naar bed? En dan maar vroeg opstaan, denk ik dan, hè? Maar ja, dit wil je natuurlijk wel even meemaken en zien natuurlijk, hè? Verder nog natuurlijk de warmste juninacht ooit gemeten in Nederland. Mocht je nou vanochtend wakker zijn geworden met het gevoel dat je matras in een soort waterbed was veranderd. Nou, dat lag niet aan jou natuurlijk, hè. Vandaag richting de 40 graden. Maar wij proberen vandaag om je hoofd een beetje koel te houden. We hebben daar in ieder geval voor een lekker plekje uitgezocht. Ik kan je vertellen, het is hier goed vertoeven. We staan namelijk in Pessen, in de showroom van Voortman Badkamers en Keukens. Midden dus tussen de badkamers en de keukens. En ja, dat niet helemaal zomaar. Want ze hebben weer een feestje te vieren. Voortman bestaat namelijk maar liefst 70 jaar. En het hele weekend dat vieren ze uitgebreid met allerlei leuke activiteiten. En jij bent van harte welkom in Pessen. Daar later vandaag veel, veel meer over in ieder geval. En over verkoeling gesproken, kan ik een lekker verkoelend plaatje voor je draaien. Of juist gewoon een lekkere zomerrit. Laat het weten. 085-1143-999. Jouw suggestie is in ieder geval welkom vanmiddag. De vrijdagmiddag van Simone FM met zometeen Huey Lewis en de nieuws. Na deze van Kid Rock, All Summer Long.

Just A en John. En Turn the Lights Off op Simone FM. En hopelijk kon jij dat ook doen op deze vrijdag. Gewoon lekker op tijd die lampen uit op kantoor. En richting je weekend. Hoe dan ook, wat je ook doet. Lekkere, vrolijke zomerse muziek op Simone FM. Een fijn zomerliedje dat binnenkwam van Jeroen via de app. Die vraagt van de Benga Boys. We're going to Ibiza. Leuk. Ga ik zo meteen draaien, Jeroen. Maar eerst Michael McDonald. Terug naar 1986 alweer. Dit is Sweet Freedom.

0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout.

0: Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulsjer.de.
1: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
6: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij Brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.

0: Maalsmeet en Nijlhorn en Drive Safe op Simone FM. En als je dan toch onderweg bent, zorg in ieder geval voor dat je even in ieder geval een flesje water in de auto gooit. Voor het geval je toch ergens stil komt te staan natuurlijk, want het is best warm vandaag. Vrijdagmiddag. En niet zomaar een vrijdag. We staan namelijk met de Simone FM studio bij Voortman in Persen. En er is iets te vieren, want zij bestaan 70 jaar maar liefst. Dat wordt groots gevierd vandaag en morgen. En bij mij aangeschoven is Arno de Vries, de eigenaar. Allereerst gefeliciteerd, Arno.
1: Ja, dankjewel.
0: 70 jaar, dat is een behoorlijke periode natuurlijk al.
1: Ja, ik ben nog geen 70.
0: Maar dat snap ik. Nee, zo zie je er nog niet uit in ieder geval. Nee. Maar hoe zijn jullie ooit begonnen met Voortman? Lang geleden. 1956 ja. Is het dan, hè?
1: 1956 inderdaad is het Voortman opgericht door Dix Voortman. In de loop der jaren een aantal keer een doel gewijzigd van bouwmateriaal en handel. Naar ook keukens en sanitair. 2014 is Albert Staal in het bedrijf gekomen. Hier heeft het overgenomen. Die heeft het laten groeien. En wij zijn in 2022 heb ik het met zijn kinderen over mogen nemen van hem. Dus hij geniet van zijn pensioen. En ja. Wij werken er lekker mee.
0: Ja, want hoeveel generaties of hoeveel stappen hebben we dan gemaakt eigenlijk intussen?
1: Volgens mij 5 stappen in totaal.
0: 5 stappen, oké. Want jullie zijn ooit begonnen met Voortman. Dat was op deze plek ook, hè, in Persen?
1: Dat was op deze plek.
0: Enig idee hoe het er toen uitzag? Ooit dingen van gezien?
1: Niet van de hele oude. Wel, wij hebben weer heel veel aangepast hier. Hiervoor was eerder een loods met allemaal hout en bouwmaterialen. Een winkel met schroefjes en kit. En dat is nu allemaal omgebouwd naar magazijn hier. En hebben wij hier binnen een hele mooie showroom gebouwd.
0: Ja, want het is groot, hè? Hoeveel vierkante meter hebben we het over?
1: We hebben het over 1000 vierkante meter showroom, 1200 vierkante meter magazijn en nog een keer een magazijn van 700 vierkante meter.
0: Zo, dat zijn nogal oppervlaktes inderdaad, ja.
1: Ja, als je van voor naar achter moet, kun je beter fietsen.
0: Ja, en niet alleen in Persen, want jullie zitten ook in Assen tegenwoordig, hè?
1: Ja, sinds 2022 zitten we ook in Assen. Daar doen we eigenlijk hetzelfde, ook keukens en badkamers, op de Voortman-stijl.
0: Kijk aan, ja. En als je eens terugblikt op jouw periode, wat is nou voor jou het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt in al die tijd bij Voortman?
1: Nou, ik moet wel zeggen, we zijn in maart met 30 mensen naar Praag geweest.
0: Leuk.
1: Ja, dat was echt fantastisch. Het hele bedrijf mee, iedereen plezier, leuke avonden, lekker gegeten, mooi hotel gezeten. Ja, echt top.
0: Dat is jouw persoonlijke hoogtepuntje in ieder geval geweest.
1: Zeker, 100%.
0: Mooi. Hey, tot slot natuurlijk, waarom moeten mensen vandaag of morgen even een bezoekje brengen hier in Persen? Wat is er te doen, wat is er te zien?
1: Nou, er is eten, er is drinken, er is gezelligheid en er is een hele mooie showroom te zien. En na de Titi is onze showroom in Assen ook weer open, dus daar kunnen de mensen ook naartoe. Ja, iedereen is welkom.
0: Ja, want ik zie de barbecue, die brandt flink inderdaad. Lekkere dingen, drankjes volop.
1: Allemaal.
0: Morgen las ik ook nog iets over een kookdemonstratie, geloof ik, die wordt gehouden.
1: Binnen wordt hier door Aardag een kookworkshop verzorgd. Dus met stoomovens en dat soort zaken. Wat kun je allemaal met je keukenapparatuur? Dus wil je dat zien, kom dan.
0: Ja, en het is hartstikke makkelijk ook. Want het is gewoon de 28 afrit Persen. En het is één keer links, één keer rechts geloof ik. Je bent er al, hè?
1: Ja,
0: hartstikke
1: goed.
0: Nou, Arno, dankjewel. En veel plezier natuurlijk nog dit hele weekend.
1: We gaan er een mooi feest van maken.
0: Heb jij nog iets van je zegt van een leuk muzikaal dingetje wat we nog even kunnen draaien? Wat een beetje past.
1: Vamos a la playa.
0: Vamos a la playa. Nou, dat lijkt me toch hartstikke leuk bij het weer van vandaag. Rick Guerra, nu op Simone FM. En je bent dus het hele weekend.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ook zo tabak van die hoofd.

0: Schalt in Reden, net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
2: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, oh. Een mooie auto is ons doel.
2: Service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
2: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
3: Onder één dak. Wow, Tjeerdsma biedt het met gemak.
2: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
9: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
8: Als de bliksem, nog Venemold.
10: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
11: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
10: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
9: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
8: Als de bliksem, nog Venemold.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
20: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
19: Verwen jij je maar.
20: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
19: Maar mij?
20: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
19: Ja, ik voel hem.
21: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
24: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
25: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart is verder opgelopen.
0: Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Schotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Schotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Schotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: 2 minuten over 1 op je vrijdagmiddag. De Simone FM verkeersinformatie. Met een melding vanaf de A28 tussen Zwolle en Assen. Daar is tussen Bijlen en Assen-Zuid een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Daardoor staat er een file van 4 kilometer met zo'n 12 minuten vertraging. En verder de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen is daar bij Emmen-Zuid de afrit dicht. Het asfalt is daar omhoog gekomen door de hitte. Doe het daarom keren bij de afrit van Veenoord. Heb jij zelf onderweg iets gezien? Laat het dan weten via 085 11 43 999.
3: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl bij John.
9: Simone FM.

Dag en Sausalito Summer Night hoor je. We staan vandaag en morgen met onze studio opgesteld in Persen met Simone FM. Live bij Voortman. En dat gaat hier lekker zijn gangetje in ieder geval. De barbecue staat buiten volop aan. Er zijn heerlijke koele drankjes. Want het is één groot feest hier bij Voortman. Er is namelijk het feestje dat zij 70 jaar bestaan. Ja, 70 jaar. Reken dat maar eens uit. Dan zit je dus in 1956 alweer. Ik heb het vanochtend eens even nagekeken toen ik erover nadacht. Maar 1956, dat was best een bijzonder jaar voor Nederland. Dat is namelijk het jaar waarin Willem de Rees de AOW invoerde. Dus ja, zonder 1956 moest je nu in ieder geval nog misschien wel tot je 80ste doorwerken. En ook niet onbelangrijk. In 1956 was de allereerste uitzending van het Journaal op televisie. Dat waren natuurlijk geen flitsende beelden met verbindingen en wat je allemaal tegenwoordig ziet. Maar het was gewoon een kwartiertje zwart-wit nieuws toen nog in 1956. Doen ze natuurlijk hier bij Voortman in keukens en badkamers al 70 jaar. Ik ben zelf 37, dus ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Maar hoe zag nou je keuken en je badkamer eruit in 1956? In ieder geval niet met die gigantische kookeilanden en regendouches waar ik nu tegenaan kijk hier. Dus in ieder geval volop. Maar goed, als je ook even kijkt naar muziek in die tijd. Als je toen misschien wel in je zinken tel in de badkamer zat, waar luister je er toen naar? Het was in ieder geval het jaar van het allereerste Eurovisie Songfestival. En er was maar één man eigenlijk die de hitlijsten echt domineerde dat jaar. Dat was een jongeman met, nou vooral laten we stellen, losse heupen. Elvis Presley natuurlijk. Heartbreak Hotel, Hound Dog, Don't Be Cruel. Elvis die pakte gewoon in de hitlijsten van dat jaar. Pakte die gewoon de hele top 10. Pakte die gewoon in. Een legendarisch jaar dus waar het allemaal begon. Dus Voort Voortman, 70 jaar geleden. En de hele middag kun je dus terecht hier in Persen met volop gezelligheid dus. De drankjes staan koud, we maken er een leuke vrijdag van. En laten we dan eens teruggaan naar 1956.

bestaan. Elvis Presley dus en Don't Be Cruel. Nu tijd om wat nieuwe muziek aan je te laten horen. Daarmee is wat kennis te laten maken. Want ik heb het over een nieuwe single van Bruno Mars. En die Bruno Mars die is hartstikke lekker bezig. Hij heeft in februari een nieuw album uitgebracht, The Romantic. Daarvan komen leuke liedjes die we al regelmatig draaien hier op Simone FM. Bijvoorbeeld I Just Might en Risk It All. Maar hij heeft een nieuwe single uit en dat is een leuk liedje. Het is een beetje soul en funkachtig en ik wil je hem toch niet onthouden. On My Soul, zo heet hij.

toch een lekker liedje. De nieuwe single van Bruno Mars, On My Soul, hier op Simon FM. En die ga je vast en zeker nog vaker horen, denk ik. Zometeen de Spice Girls en Wannabe. Maar eerst, Soul Sister, dit is The Way To

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
3: Leijenberg, die van die garagedeuren.
4: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
3: Juist ja.

0: Keuken, gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel, al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
6: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice,

0: voor een afspraak. Roetje Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

De vrijdagmiddag van Simone FM met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Bijna kwart voor twee inmiddels. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. En een mooi sportweekend hebben we voor de deur staan natuurlijk. Hè. Natuurlijk is er het WK voetbal. De Formule 1 in Oostenrijk dit weekend. Altijd mooi om te zien natuurlijk. Hè. En een heel groot sportevenement in Nederland dit weekend. In Assen om precies te zijn natuurlijk. Assen staat helemaal in het teken van de TT. 40.000 bezoekers zijn er gisteravond en vannacht al geweest op het festival. Die hebben daar een lekker feestje gevierd natuurlijk. Natuurlijk staan daar in Assen ook de TT-campings lekker vol. Heerlijk zweten met deze temperatuur in je tentje natuurlijk. Maar ongetwijfeld reuze gezellig daar. En komende zondag dan natuurlijk de grote MotoGP. En ook natuurlijk de Moto2-klasse natuurlijk niet te vergeten. Daarin zit Colin Feijer, de beste Nederlandse motorcoureur van dit moment. Hij komt uit Staphorst. En moet je zeker gaan volgen als je ervan houdt. Komende zondag. Kortom, een lekker sportweekendje voor de boeg in ieder geval. En als je er nou even lekker tussenuit wil, kom dan vooral richting Pessen. We staan namelijk met Simone FM bij het 70-jarig jubileum van de Voortman Badkamers en Keukens. Vandaag kun je nog terecht tot 6 uur. Maar ze bouwen het feestje gewoon morgen lekker verder. Dan echt een chefkok in de showroom van ATAG die kookdemonstraties geeft. Dus mocht je man of vrouw nog zeggen van goh, zullen we dit weekend even naar een nieuwe keuken of badkamer gaan kijken? Heb je in ieder geval een goed excuus om ja te zeggen, want je hoeft in ieder geval zelf geen lunch te smeren. Want er zijn hier onder meer heerlijke hamburgers. Ja, dat kan ik weten inmiddels hoor. In Pessen kun je dus terecht vandaag en morgen bij Voortman. Lekker warm weer buiten. Tijd voor wat zomerse muziek op de radio ook natuurlijk.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Pak je voordeel en kom fun shoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Vries. Vind meer. Betaal minder.
4: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
6: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
10: Isolatie-gigant.nl.
11: Zijn het te veel?
12: Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
13: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-wilshire.de.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en ga.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Hey Niels.
18: Hey Moi.
17: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
18: Klopt.
17: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
18: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
17: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
18: Zeker te weten.
17: En kijk op nieuwslubbers.nl.
19: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
20: Ja, ik heb
10: heb mijn rijbewijs.
11: Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij Auto- en Motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en Motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus. Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
20: Och, och, och, zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
21: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
22: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
23: Ja, je hoorde het net al in het nieuws, richting de 40 graden vandaag. Flink warm natuurlijk, neem daarom een flesje water en een paraplu mee in de auto. Dat is in ieder geval het advies van de ANWB. Verder een flinke file op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file, er staat daar een auto in de brand. De rechterrijstrook is daar dicht. De vertraging maar liefst 55 minuten. Oeh, sterkte als je erin staat. Heb je zelf onderweg meegezien? Laat het weten via 085 1143 999.
24: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
25: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
26: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
27: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
28: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
29: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck and Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck and Tractor Pooling Aext. Kaarten bestel je via tpaext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
0: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
1: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
2: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Simone FM.

Simone FM met Harry Styles en American Girls. 11:02 is het inmiddels en de Earth, Wind & Fire ook nog in Let's Groove. Het is Simone FM live vanuit Persen. En ik kan op een dag als vandaag een hele goede reden geven om gewoon lekker in de auto te stappen richting Persen. Want ze hebben de barbecue gewoon hier lekker vol gas aan. Vol is, je hoeft niet zelf te bakken, dat wordt voor je gedaan. Dus je hoeft in ieder geval niet langs die gloeiend hete barbecue te staan. Er zijn een hoop fijne, koele drankjes. Dus als je denkt in ieder geval, ik trek die hitte thuis gewoon niet meer, kom gewoon gezellig deze kant op. Warreveen 13 in Persen. En als je nou vandaag niet kunt, dan wil ik in ieder geval even waarschuwen voor morgen. Want zaterdag, dan gaat het dak er helemaal af hier. Want dan hebben we op Simone FM geen gewone zaterdaguitzending. Maar de Amazing Top 70. Ja, 70 jaar voorman. Dus wij dachten van, we pakken gewoon 70 absolute lekkere meezingers om gewoon lekker mee te zingen uit volle borst. De allerbeste platen ooit gekozen, die komen voorbij. En het gaat echt van links naar rechts. Als je in ieder geval alvast een kijkje wil nemen, dat kan op de site van Voortman. Daar staat de top 70 vast op. En anders gewoon lekker morgen de radio aan, want dan kun je het allemaal meemaken. En het gaat heel breed. Dat gaat van ABBA tot de Engelbewaarder en van Guns N' Roses tot de Macarena. Dus zeker luisteren morgen vanaf 9 uur te horen hier op Simone FM. Een van de liedjes die er ook in staat is deze van René Vroeger en Het Goede Doel. Alles kan een mens gelukkig maken.

Hey Vroger en het goede doel op Simone FM. Alles kan een mens gelukkig maken. Een van de liedjes dus die in de Amazing Top 70 staat, die je morgen kunt volgen hier op Simone FM dus. Zometeen Brydon's Run To You. Nou, deze toepasselijk toch op een dagje als vandaag richting de 40 graden. Armin van Buuren, dit is Sonny Days.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Beste Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Beste Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
9: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
10: Inderdaad, een beetje.
9: Wat bedoel jij met een beetje?
10: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
9: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
10: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
11: De hele maand juni, ook op zondag open, van 1 tot 4 uur.
12: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Echt lekker.
13: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
17: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met

0: plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
7: Ambergen natuurlijk.
6: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
5: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: Miley Cyrus op Simone FM en End of the World. Het was in de zomer van vorig jaar een hele grote hit. En past ook wel bij zo'n lekker warm dagje natuurlijk als vandaag. Vrijdagmiddag, we staan met Simone FM in Pessen bij het 70-jarig bestaan van Voortman. En dat is goed te doen hier. Er zijn lekkere koude drankjes, de barbecue staat aan. Dus als je zin hebt, kom langs. Dat kan vandaag, dat kan morgen. Je bent in ieder geval van harte welkom. Albert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Albert, jij bent de man die Voortman jarenlang gerund heeft.
1: Ja, dat heb ik met heel veel vreugde gedaan.
0: Ja, hoe lang heb je dat gedaan?
1: 10 jaar ongeveer, ja.
0: Oké. Wat is nou, als je terugdenkt over die 10 jaar, het allereerste verhaal wat zo in je opkomt, dat je denkt van, goh, dat heb ik meegemaakt, dat was bijzonder, dat jij ernaar was?
1: Bijzondere ontwikkeling voor mij, van varkenkippenboer naar ondernemer in de bouw en daarna weer een zaak opzetten.
0: Ja, maar vertel eens verder, je komt dus uit een boerengezin.
1: Ja, een boerengezin.
0: En hoe ben je zo hierin terechtgerold dan?
1: Ja, allerlei gekkigheid. Altijd een onnozele grote bek en daar gaat het mis.
0: Maar waar kwam de stap naar Voortman dan ineens?
1: Nou, omdat ik in de bouw badkamers enzovoort maakte. En dat kreeg ik heel vaak van Voortman, dat ik dat mocht maken voor hem. Nou, en zo krijg je natuurlijk ook contacten. En dan weet je dat je badkamers kan maken. Nou, dan weet je ook dat je ze kan verkopen.
0: Ja, dat is ook zo. Want dat is wel een belangrijk ding natuurlijk. Dat verkopers misschien niet altijd snappen dat het ook uiteindelijk gerealiseerd moet worden natuurlijk.
1: Nou, precies. En dat vond ik ook de kracht van Voortman nu. Wij maken badkamers, we maken keukens, we kunnen alles plaatsen. Ja. We hebben eigen monteurs, we huren mensen in. Ja. Dat is gewoon gruwelijk mooi om te zien hoe zo'n bedrijf ontstaat.
0: Ja. Ja. Hoe lang is het geleden dat jij je eerste badkamer dan monteerde?
1: Eigenlijk heb ik dat, ja, wat is dat, 12 jaar, 12 en 10, dus dat is 20 jaar geleden.
0: Ja, ja, maar een heel andere tijd natuurlijk. Tegenwoordig zijn het solar douches en heb je regendouches, alles erop en eraan natuurlijk.
1: Ja. Ik weet nog dat ik de eerste badkamer die ik maakte, ik al zo in de gekkigheid dat er LED-verlichting onder zat.
0: Kijk aan.
1: Dat er gewoon LED-verlichting onder het bad wegkwam en dat je de voeten dus onder het bad kon zetten.
0: Zo.
1: Dus als de kindertjes in bad zitten, dan konden de moeders de voeten kwijt.
0: Ja, leuk.
1: Ja, allemaal van die gekke dingen.
0: Mooie dingen. Ja. Hoe zit het nou voor jou dagen als vandaag? Sta je gewoon lekker even nu met een biertje of een colaatje in de hand en lekker te kijken met een grote glimlach?
1: Nee, de allergrootste glimlach is dat ik hier als oud-eigenaar het over heb gedragen aan Anno en 3 kinderen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is alleen maar mooi om mee te maken natuurlijk. Dat is zo'n kippenvel.
0: Dat snap ik.
1: Plus dat ik hier al mijn vrienden, bekende vertegenwoordigers, mensen waar we zaken mee deden, die ontmoet ik hier nu weer na jaren. Er is geen haar op mijn lichaam die niet rechtop staat.
0: Nee, en als je eens terugdenkt aan de tijd dat jij begon hier in Pessen, zijn er dan een heleboel dingen veranderd?
1: Ja, er is echt heel veel veranderd. Ja.
0: Noem eens wat.
1: Het was eerst waar we nu staan, dat was een bouwmaterialenhandel. We deden toen zaken met 4 ondernemers. Mm-hmm. En van die 4, die jongens, 1 is er nog. Hè, die zit achterin, die maakt nog steeds kozijnen enzovoort. De 2e is eigenlijk de bouwmarkt, dat zit hier achterin in de loods. En het hele grote gedeelte hiervoor hebben we dus nu badkamer, keuken, tegels. En we hebben 3 jaar geleden nog een opzet gemaakt in Assen. Recht tegenover de Mediamarkt zit ook met een heel mooi filiaal.
0: Ja.
1: Dus ja, meer als trots.
0: Maar ik voel wel een beetje bij jou, als je hier een beetje rondloopt, dan kribbelt het nog wel een beetje, heb ik het idee.
1: Ja, van alle kanten, maar ja, doe maar, het is niet anders.
0: Mooi is dat. Maar jij bent nu met pensioen, doe je andere dingen?
1: Ja, ik ben met pensioen en ik ga lekker met mijn vrouw leuke dingen doen. We hebben een hele mooie camper en we reizen heel veel. Ik ben er net weer uit Griekenland.
0: Geweldig. Heerlijk. Genieten. Ja, Albert, veel plezier in ieder geval.
1: Heerlijk.
0: Gaat vast goed komen.
1: Dankjewel, hè.
0: Albert was dat, uiteigenaar dus van Voortman hier in Pessen. Waar we met Simone FM dus staan vandaag. Kun je nog terecht tot 6 uur en ook morgen nog. En morgen wordt het helemaal gezellig, want dan kun je de hele dag meezingen met de Meezing Top 70. Hathaway zometeen, What is Love? Na deze van Madonna. Dit is La Isla Bonita.

0: What is Love uit de 90s, 1993 alweer zeg. Tot zover mijn deel zometeen op je radio tussen 3 en 6. Henry Haan, ik ben er morgen weer. Dan vooral luisteren, want dan dus de amazing top 70 hier op Simone FM.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Auto First-zellerauto's.nl.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
6: Hallo, hallo, Holland. Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Nieuw!

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri-oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
2: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
3: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
4: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
3: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
4: Eurorepar Carservice Specialist. AutomaxEmmen.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Opelrijder.
4: AutomaxEmmen.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
9: Marcel, dankjewel. 1 over 3. Goedemiddag, Simone Vem hier met de verkeersinformatie. Het is warm, zal je niet ontgaan zijn. Daarom heeft de ANWB een weeralarm afgegeven. Dus ga je de weg op. Neem dan zeker water en een paraplu mee de auto in. Vertragingen zijn er ook. Zo staan ze vast op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo 10 minuten. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en Twello 15 minuten. En de laatste die staat op de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is weer politiecontrole daar. Oppassen, dus 14 minuten.
10: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. voor maatwerkkasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok wonen en slapen.nl.
11: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
10: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
12: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
13: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.
14: Je vindt jouw stijl Bijson.
15: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
16: Alles in één keer kloor.
17: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
18: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en JQ. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
19: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
20: Simone FM, Henry Haan.
9: Goedemiddag, even na drie, de vrijdagmiddag van Simone. We zijn tot 6 uur helemaal live vanuit

Je moet die clip eens bekijken, joh. Dat is eng. Ja, echt. George Harrison, het spookt gewoon in zijn clip. En Got My Mind Set On You uit 87 draait wie. Een hele goede middag. Welkom bij Simone FM. En ja, het is wel een beetje een speciale dag voor Simone. Want de vrijdagmiddag die vieren wij gewoon in Pessen. Hey, een keukenboer, nou ja, mag je niet zo zeggen, want die vieren gewoon 70 jaar het bestaan. Voortman, dus zegt het Voortman, op het moment dat je in de buurt bent, kom gewoon lekker langs, want je kan hier gewoon lekker binnenkomen kijken. We hebben de airco aan en er is een barbecue, er is van alles te beleven hier. En natuurlijk Simone FM, dus als je gratis even radio wil kijken, doe je best. Wat dat betreft zijn we hier nog tot 6 uur, dus is het genieten. Dankjewel Martijn voor de afgelopen uren. En morgen, ja, dan wordt het ook een groot feest, vertel ik je zo meteen wat meer over. Eerst, nou, zetten we de heater nog even aan. Oh, lekker! Het wordt echt heel erg warm. Dit is Buster Poindexter.

0: mooie plaat van Roxette op Simone FM. En how do you do? Hoe gaat het met jou? Laat je even horen in Simone FM app. Je kan ons appen. 085 11 4. Er worden allemaal mensen gaan allemaal foto's maken en zo. Ja, het is allemaal wat. Want we zijn hier bij Voortman in Pessen. Die bestaan 70 jaar. En ik geloof dat ik daarvoor iemand bij de mic heb staan. Volgens mij is dat Hans. Hi Hans.
1: En ook 70 jaar.
0: 70 jaar. Ja. Je bent precies 70 en je bent...
1: Gelijktijdig met Voortman opgericht.
0: Ja, precies. Ja, zo kan je het wel zeggen.
1: Ja.
0: Ja, want jij werkt al behoorlijk lang bij de zaak, heb ik me laten vertellen.
1: Ik zit hier nou 30 jaar.
0: En bevalt dus goed.
1: Ja, anders was ik wel eerder weg geweest.
0: Maar 70 jaar, dat betekent dus dat je bijna met pensioen gaat. Maar dat
1: ben ik al.
0: Komt niet in jouw vocabulaire voor, geloof ik, of wel?
1: Nee, ik werk nog 3 dagen.
0: Oh, kijk. Ja. Oké, dus wel easy lazy back, maar ondertussen wel een beetje aan het werk.
1: Dan mag de jeugd mag het nou straks gaan doen.
0: Van harte gefeliciteerd met 70 jaar Voortman en 30 jaar in dienst.
1: Ja.
0: Wat hebben ze gedaan bij Voortman? 30 jaar in dienst.
1: Wat ze gedaan hebben?
0: Ja, voor u.
1: Oh, ik adem gewoon Voortman.
0: Ja. Ja. U bent pradenpaadje van Voortman, zou
1: ik
0: zeggen.
1: Dat wil ik niet zeggen, maar in ieder geval, ja.
0: En u heeft vast al ontzettend veel verhalen te vertellen. Dus dat gaat natuurlijk op zo'n dag als vandaag ook weer ronde. Wat zijn dan van die verhalen die je dan zoal vertelt?
1: Nou ja, dat we hier al 30 jaar zitten natuurlijk. En dat we al verschillende eigenaren hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: En nou ja, dat het echt van een heel groot bedrijf echt is teruggebracht naar een bedrijf alleen voor badkamers, keukens en tegels.
0: Ja.
1: Maar dat is wel zo opgezet dat het echt floreert en inmiddels Assen er ook bij. En,
0: oh ja.
1: Dat is echt... Een hele verandering.
0: Dat is wel spannend natuurlijk. Dus ja, je hebt absoluut. Heel wat meegemaakt. Ja. Je kwam in dienst. Hoe ben je begonnen hier?
1: Hoe ik begonnen ben?
0: Ja.
1: Als keukenverkoper.
0: Oh kijk, echt als sales manager. En dat ging je goed af.
1: Ja.
0: Dus je mocht blijven. Je kreeg een vaste aanstelling.
1: Ja, dat klopt. En nou ja, de meeste eigenaren ook weer meegenomen. Dus naar de volgende functie eigenlijk.
0: Ja. En wat gaat er nou op zo'n dag als vandaag door je heen?
1: Nou, leuke herinneringen ophalen en dan zien we, wat is er dan werkelijk allemaal gebeurd? Hè? Van de laatste 11, 12 jaar is er heel veel veranderd. Maar dat heeft Albert je waarschijnlijk al uitgelegd. Wat er allemaal,
0: ja, een beetje wel. Ja, maar je mag het ook wel in je eigen woorden.
1: Nou ja, er is de laatste jaren is er echt een dikke flow geweest wat het showroom aangaat.
0: Want wat is de flow dan?
1: Nou, dus eigenlijk... de hele uitstraling en de werkwijze wat echt veranderd is in de loop der jaren.
0: Ja. Ja. In de loop der jaren is er heel wat veranderd in de keukens. Er zijn meer apparaten bijgekomen.
1: Ja,
0: het is allemaal wat moderner geworden.
1: Dat klopt, ja.
0: En wat zijn nu de trends? Hou je ze nog een beetje bij?
1: Ja, dat zou moeten, maar anders dan kun je 30 jaar volhouden.
0: Dus wat zou je absoluut nu niet meer mogen
1: meer
0: ontbreken in een keuken?
1: Oh, ik dacht, ik wou zeggen, we niet meer zou doen.
0: Ja, oké, als je dat wil.
1: Dat
0: prima.
1: Dat is een vanierkeuken met beukenfrontjes.
0: Kan absoluut niet meer.
1: En dat soort dingen. Nou, het greeploos is erg een trick. En de Japan die stijl, dat komt er weer
0: gelegen. Greeploos, dat moet je even uitleggen.
1: Nou, als je greeploos hebt, dan zitten er geen knopjes meer.
0: Oh, dan moet je drukken tegen een deurtje en dan gaat hij automatisch.
1: Dat kan ook, maar ook met een greepje bovenaan de deur.
0: Ik dacht, je komt met een heet waterkraan of zo, want dat is toch wel de trend.
1: Ja, maar die was er al toen ik hier begon.
0: Oh, oké. Okay. Die was er al ook al. Ja. Hey, blijf je nog even plakken, want ik vind het best gezellig zo.
1: Nou, is goed, dan mag je nog even.
0: Ja. 30 jaar in dienst, Hans, hier bij de keukenboer in Pessen, mag ik niet zo zeggen. Dat is een beetje oneerbiedig. Ja, dat moet je niet doen. Nee. Hey. Wat zou je dan zeggen als je geen reclame mag maken voor Voortman?
1: Nou, dat we goede adviseurs hebben in plaats van keukenboeren.
0: Ja, sorry. Dat is inderdaad heel denigrerend. Het spijt me, Henry. Ik moet het maar goed maken met goede muziek. Hans, je blijft nog wel even plakken, toch? Okay. Want ik wil nog even met je verder praten. Draaien we eerst even lekker zomerse muziek. Want Simone FM is natuurlijk op de vrijdagmiddag ook het station voor een heerlijk verkoelend briesje op je radio. Maar nu Jimmy Cliff. Dit is Reggae Night bij Simone.

0: Zo, ik hoop dat je een beetje afgekoeld bent met Jimmy Cliff en Reggae Night. Simone FM maakt het bijna 3:55. Ja, we zitten hier nog steeds met een 30 jaar in dienst zijnde Hans bij onze keuken- en badkamerzaak in Pessen. En Hans, jij kwam achter de schermen een beetje naar me toe en zei: Henry, ik moet je nog wat vertellen. Er is ooit een keer een klant geweest hier. Kun je daar even verder over vertellen?
1: Nou ja, er kwam hier een mevrouw binnen. Ik heb een beetje een dametje, laten we het zo zeggen.
0: Ja.
1: En ik kwam binnen en zeg: ik wil een keuken. Ik zeg: maar let wel, ik ben een zakenvrouw. Ik zeg: oh, nou ja. Ik zeg: ja, dus ik wil 10% korting, wil ik sowieso hebben.
0: Ja.
1: Nou, ben je aan de slag. En aan het eind van de rit geef ik haar 10% korting.
0: Ja.
1: Terwijl ik 20 had kunnen geven, bij wijze van. Maar denk eens, kat in bakkie.
0: Ja, maar je had er wel 20% gegund, zeg maar.
1: Jawel, maar als je zo binnenkomt, ben je dan...
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En je zit er tegenaan, Martijn. Want je schuift de hele tijd, maar ik hoor een piep nu. Dus ik zet hem iets zo. Ja, en je 30 jaar in dienst, heb je ook cadeaus gekregen?
1: Ja, zeker heb ik cadeaus
0: gehad. Wat heb je gekregen?
1: Nou, toen ik dus 30 jaar in dienst was en ook met pensioen ging... kreeg ik van de zaak een race samen met mijn zoon en met mijn schoonzoon. Een race naar Oostenrijk, naar de Formule 1.
0: Ja, oh, wauw.
1: Ja, een lang weekend gehad daar zo.
0: Ja.
1: Dat was echt een heel mooie...
0: Je bent echt een Formule 1 gek?
1: Nou ja, als het voor niks is.
0: Nee, maar je hebt er wel van genoten, neem ik aan.
1: Zeker. Ja, absoluut.
0: En was het nog in de goede periode van Max, neem ik aan?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, precies.
1: Dat is nog 2 jaar geleden.
0: Ja, precies. Ja, want wij bij Simone FM zijn ook heel gek op Formule 1.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft is één op één. En zoiets uit de losse pols. Als je nou iets zou mogen zeggen over Voortman. Wat heeft het jou naast het werk nog meer gebracht?
1: Nou, laten we het zo zeggen... Ik heb dan 2 kinderen. En waarvan dus eentje ook bij Voortman werkt. En daar ben ik trots op.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Wow. Ja, dat is wel heel tof natuurlijk. Ja. Want die zet dan de generatie weer voort.
1: Hoe nou ja, dat hoop ik. Dat weet ik niet zeker.
0: Dat moet nog gaan gebeuren.
1: Ja, dat moet nog gaan gebeuren. Ja.
0: Maar hij moet zich nog bewijzen, neem ik. Oh, kijk. Oké. En wat is de leeftijd?
1: Van 41.
0: Oh, dan heeft hij nog een heel leven voor zich, toch?
1: Er staat er zo van, niet zeggen.
0: Oké, mogen we niet zeggen. Hans, ik vind het echt heel tof dat je even bij Simone FM kwam kijken.
1: Ja.
0: Heel veel plezier op het feestje hier.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Mag ik even een applausje voor Hans?
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: En zegt het voort, man.
0: Ja, dat zullen we zeker doen, Hans. Dankjewel. Simone FM gaat hier ook zeker voort met een heerlijke vrijdagmiddag vol met zomerse platen. En morgen, dat ga ik vertellen, want er gebeurt morgen ook van alles op Simone. Hoor je zometeen. Zometeen eerst de headlines. Maar nu, CeeLo Green. Dit is Okay.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Dan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met 100 nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is... rood!
5: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
6: Kozijnen vervangen, daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
5: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.

0: Albert Heijn.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
2: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
3: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
2: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
4: Simone FM. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Simone FM met je verkeersinformatie. Het is 4:05. Het is net 1 vertraging. Best een forse. Succes als je erin staat. De A12 Arnhem richting Duitse grens. De politiecontrole bij de grens. Daar sta je in de rij voor 18 minuten.

Simone Vam is het station van de Stones. Je hoort een nieuwe track. Die staat op het album Foreign Tongues. Lekker toch? Foreign Tongues, tenminste dit nummer heet dan In The Stars. En fans die kunnen niet wachten, hè, tot het album uitkomt. Want eerdaags zou dat moeten gebeuren in juli. Dus dat is over een paar dagen. En dan komt het nieuwe album van de Stones uit. Daarmee zijn ze onderweg zo'n 60 jaar. Het is wat, hè? Goedemiddag. Welkom bij de vrijdagmiddag van Simone Vam. We zijn helemaal live vanuit Pessen. En we zitten hier bij een keukenzaak, een keuken- en badkamerzaak. En die viert 70 jaar bestaan. En dat vieren ze met een heerlijke, voortreffelijke barbecue. En het kan niet beter uitkomen dan nu. Want het is verdorie wat heerlijk weer is het, hè. 70 jaar Voortman in Pessen. Dus ben je in de buurt, neem die afslag even. En kom hier gezellig bijborrelen. Schuif aan bij de barbecue, neem een lekkere hamburger en geniet van wat je allemaal tegenkomt hier vandaag. De vrijdagmiddag, 4:15. Met zometeen, muziek. We gaan nog veel meer zomerse muziek draaien. Zometeen de Beach Boys. Maar eerst een heerlijke plaat van John Secada. Dit is Just Another Day bij Simone Vam.

0: The Beach Boys. Servant USA bij Simone FM.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Zeker. Powered by Voortman.
0: Ja, want ik ga je even meeslepen naar morgen. Want morgen hier de hele dag op Simone FM. De Amazing Top 70. We vieren vandaag en morgen het feestje bij Voortman in Pessen. En we staan 70 jaar en toen hebben wij de Amazing Top 70 in het leven geroepen. En dat is wel interessant, want die Amazing Top 70 is samengesteld aan de hand van 232.000 unieke inzendingen van luisteraars. En ze waren ook uniek. En we hebben nu de volgorde laten bepalen door AI. En wil je die lijst nou even gaan checken? Check dan de website van Voortman. Voortman Pessen. Daar kun je de lijst checken. De 70 meezingste liedjes van Nederland. Allemaal samengesteld door de luisteraars van Simone FM. Morgen dus, hier op deze zender. Vanaf 9 uur gaan we morgen van start. En we tellen af tot 5 uur naar de nummer 1. En ja, die nummer 1, die hou ik je nog even te goed. Die gaan we niet verklappen. Maar de nummer 70, die geven we gewoon al prijs. Want die is voor de Gibson Brothers.
1: De Amazing Top 70. Simone FM.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
5: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal tegenover de HEMA.
16: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
19: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
2: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
21: Isolatie-gigant.nl. Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
22: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
23: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
24: Marcel, dankjewel. Het is 4:04. Goedemiddag. Helemaal live vanuit Pessen. Simone Vem hier met de verkeersinformatie. Dat het warm is, dat hoef ik je niet te vertellen. Daarom heeft de ANWB wel een warm weeralarm afgegeven. Dus ga je de weg op, neem dan water en een paraplu mee de auto in. Er zijn 3 vertragingen gemeld. Eentje vinden we op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo 20 minuten. De A7 Den Oever en Heerenveen tussen de Breezandijk en Kormerdezand 10 minuten. En de laatste die vinden we op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oudijk en de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd. Daar heb je 11 minuten.
25: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
26: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
27: Ik ben er helemaal klaar mee.
28: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En
3: de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
4: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
5: VLM-kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Ook zo klaar met lange levertijden.
3: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
5: VLM Kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
7: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
8: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek je winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
5: Gritter Chalet en Staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
27: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Simone FM.

0: Terug naar 1983, een klassieker van Paul Young. Oorspronkelijk geschreven door Jackie Lee. Maar deze uitvoering werd het een wereldhit. Come Back and Stay bij Simone Vem.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam?
0: Ja.
2: Henry Haan, Simone Vem.
0: Een hele goede middag live vanuit Pessen. Daar zijn we radio aan het maken. Want de keukenzaak en beddenzaak, of badkamerzaak hier, is 70 jaar maar liefst. Dat is Voortman in Pessen, hoort zegt het Voortman. Wat dat betreft zijn we hier nog tot morgenmiddag 5 uur radio aan het maken. En ben je nou in de buurt, kom dan gewoon gezellig langs. We zitten dus in Pessen, pal aan de A28. Het is even de afslag nemen en je bent er. En een heerlijke barbecue staat hier op jou te wachten. En natuurlijk ook bij Simone Vem hier de lekkerste muziek. Wat dat betreft komen er al wat verzoekjes binnen voor wat zomerse platen. Geef die ook door, hè, via 085 11 43 999. Want ik heb zo zin in heerlijke muziek. En van die zomerse platen waarvan je denkt, hey, die kunnen alleen maar op Simone Vem. Geef die aan mij door. 085 11 43 999. En deze kan niet ontbreken met temperaturen tot aan 40 graden. Dit is Joe Cocker bij Simone Vem en Summer in the City.

Ja, goedemiddag hier aan Jan Reinier de Jong. Zou jij voor onze de Sunclub met Fiesta willen draaien? Dat past wel bij dit mooie weer. Dankjewel. Hoi hoi. Simone.

0: helemaal als Harry Styles hem kon brengen. Harry Styles bij Simone. Goedemiddag, het is bijna 4:30. We gaan zo meteen op naar de headlines. En tot 6:00 hier live de vrijdagmiddag van Simone Vem. Normaal hoor je hier Herman, maar die is er even tussenuit. We zitten namelijk op locatie in Pessen. En Pessen, dat is een hele mooie grote keukenzaak. En een badkamerzaak. En die viert 70 jaar dat ze bestaan. En dat is natuurlijk groot feest waard. En wat dat betreft kunnen we dan bij Simone Vemme aansluiten door lekker radio te maken hier de hele middag. En de barbecue staat aan, hoor. Komt allemaal helemaal goed. Dus blijf vooral plakken bij Simone Vemme met zomerse muziek. En deze plaat komt er zo aan. Surrender your love to me. So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Right, said Fred, onderweg voor je.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
2: Service met een glimlach.
3: Wow, wow, wow. Onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
2: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
3: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
2: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day, van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
10: De

0: 30, altijd laag.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
3: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen. Van 5 tot 7

0: kiosk.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
8: Simone FM. Headlines.
9: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
10: Marcel, dankjewel. Goedemiddag, Simone Vem hier met de verkeersinformatie. De ANWB die heeft een weeralarm afgegeven. Dus ga je de weg op, neem water en een paraplu mee de auto in. Het is aansluit op de A1, Hengelo-Duitse grens. Tussen de Lutte en de Duitse grens 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Ouddijk en de Duitse grens ook 10 minuten. En een andere vertraging op de A35. Almelo-Enschede. Tussen Delden en Enschede staat het vast. En dat levert je 17 minuten extra.

0: Even een tip van Douwe Bob voor jou. Slow down. Want het is koud, zo
1: koud,
0: warm.
1: Koud, hè? Koud, hè?
0: Een beetje kouder
2: koud,
0: maken.
2: Koud, hè?
3: Koud, hè?
2: Koud, hè?
1: Koud, hè?
0: Koud, hè? Oh, zo warm.
4: Koud, hè?
0: Oh. Zo, beetje verkoeling op de radio op de vrijdagmiddag. Dat is niet mis. Dus wat dat betreft draaien we hier ook lekkere zomerse muziek om je een beetje af te koelen. Goedemiddag, Simone Vem hier, de vrijdagmiddag. Normaal had je Herman hier gehoord. Die is even lekker niks aan het doen met deze temperaturen. En wij hebben de studio verplaatst naar Pessen. We zijn daar nu op dit moment live radio aan het maken. En als je zin hebt om te komen kijken, doe dat dan. Want we vieren het feestje van de keukenzaak. Voortman, zegt het Voortman. Want Simone Vem staat daar helemaal live. En er is een barbecue, er is van alles te doen. Dus mocht je in de buurt zijn, kom gewoon gezellig langs. Hier bij Simone Vem radio kijken. En een hamburger van de barbecue eten. Nou, dat is toch wat je wil met deze temperaturen. En de muziek van Simone natuurlijk. Zoals deze. Dit is Queen. En I Want to Break Free.

0: Can't Stop the Feeling.
1: De Simone FM. Amazing Top 70.
0: Ja hoor, zeker wel. Ik ga je even bijpraten over de Simone FM Top 70. Amazing Top 70, moet ik zeggen. Want 70 jaar bestaat Voortman in Pessen, waar we op dit moment radio gaan maken. En morgen staat Simone FM in het teken van de Amazing Top 70. 70 jaren dus open. 70 platen die je lekker mee kan zingen bij Simone FM. Morgen om 9 uur de aftrap hier. En door de hele dag tot 5 uur de ontknoping. Ja, en in die lijst, daar ben ik even door aan het scrollen. Ja, er zijn een lijst met de unieke inzendingen van luisteraars. Ongeveer 2 ton aan mensen die gereageerd hebben. En we hebben de volgorde laten bepalen door AI. Uniek is nog nooit gebeurd in geen enkel land. Een top 70 laten bepalen door AI. En dat gaat dan op basis van gevoel, volgens AI. Nou, wat dat betreft komen we daar op een plaat tegen. Op nummer 22, Maywood en Rio.
1: Dit is de Simone FM. Amazing Top 70.

0: Och, je zou nog maar aan het werk moeten zijn de vrijdagmiddag. Nou, dan is het bijna klaar. Je werkdag zit er bijna op. En wat, de hele werkweek zit erop. Van 9 to 5 aan het werk. Nou, dan ben je zometeen vrij en is het weekend. Dolly Parton hoorde je. Dankjewel trouwens voor de cola. Ik zeg het maar even live op de radio. Maar we zitten hier bij Voortman in Pessen in de showroom. En daar is een groot feest. Ze bestaan 70 jaar. En Simone Vem komt daar het hele weekend live vandaan. Morgen dan staan we hier met een amazing top 70. Dus blijf zeker bij Simone plakken. Ook morgen. Daarvoor draaien we trouwens Rio Maywood. En die hoor je morgen dus ook voorbij komen in die lekker zomerse lijst. Die amazing top 70. En zometeen het laatste uur van Simone Vem op de vrijdagmiddag. En welke plaat wil je zo horen? Is dat deze plaat? DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Summertime. Of wil je deze horen? Nou, kan ook. Paul Simon en You Can Call Me L. Welke wil je horen? Geef het me nu door. 085-11-43-999.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
7: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
8: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Hey Niels.
11: Hey Mooi.
10: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
11: Klopt.
10: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
11: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
10: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
11: Zeker te weten.
10: En kijk op nieuwslubbers.nl.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
15: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Marcel, dankjewel. Goedemiddag, Simone FM. Het is even na 5 uur. De ANWB die meldt een weeralarm. Ga je de weg op, neem water en een pluim mee de auto in. Vertragingen vinden we op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal en de grens 14 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Ouddijk en de Duitse grens 10 minuten. En de laatste vertraging vinden we in onze regio op de A35 Almelo-Enschede. Daar staat het vast tussen Delden en Enschede. Je bent dan 17 minuten langer onderweg.
4: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
5: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
6: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
6: Je vindt jouw stijl bij John.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
9: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
10: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
9: Als de bliksem, nog Finnerwold.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hogeveen.
10: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
9: Als de bliksem, nog Finnerwold.
1: Simone FM. Henry.
3: Ja, ja.

0: Klaas die hebt naar 085 1143 999. Hij zegt: Henry, het is ongelooflijk, maar het is hier in Loppersum 41,1 graden.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam?
2: Ja, Simone FM.
0: Ja, nou, daar moet je dan mee doen, Klaas. Ongelooflijk. 41,1 graden, of zojuist gemeten, in Loppersum. Een hele goede middag. Het is de vrijdagmiddag van Simone FM. En normaal hoor je hier, hey Hermen, die is er even tussenuit. En wij hebben de studio opgepakt. En we zijn neergestreken in Pessen bij Voortman. Want die bestaat 70 jaar. Zegt het Voortman, want je kan hier gewoon gratis naar binnen komen. We zitten hier in de showroom van het badkamergedeelte. Ik zie hier baden en ik zie douchetangen en alles komt hier voorbij om even lekker af te koelen. Helaas kan ik er niet in liggen, want ik moet gewoon aan het werk. Net als jij misschien net gewerkt hebt en nu gewoon weekend hebt. Is dat even lekker? Oh, daar was je aan toe. En zo meteen lekker het terras op of wat je ook gaat doen. Maar doe er alsjeblieft een ijskoud biertje bij. Tot 6 uur, Henry Haan hier op Simone FM met de zomerse muziek. En mocht je wat willen toevoegen aan de lijst, doe dat dan. Je kan het doorgeven via 085 11 43 999.

0: eigenlijk moet ik dat niet doen, hè? Een beetje zingen. Dat is niks voor mij. Een goede middag, Simone FM. Daar luister je naar. En we hoorden net de Black Eyed Peas. En I got a feeling. En daarvoor hadden we onze zomer in zijn bol. André Hazes, die met ons meezong en het terras op gaat. Want dat is eigenlijk een beetje de bedoeling wat je nu gaat doen. Je bent nu eindelijk vrij van het werk. Dus je kan nu even lekker neerstrijken op een terrasje. En ja, goed, ik heb iemand bij de microfoon gesleurd die dat ook al aan het doen is. Volgens mij ben je al even onderweg, of niet? Hi.
1: Hi.
0: Hi, wie ben jij?
1: Ik ben Jolanda.
0: Jolanda, je bent hier bij Voortman in Pessen, 70 jaar. Jolanda, wat doe jij bij Voortman?
1: Ik verkoop hier meer mensen de badkamers aan.
0: Ja, iets dichter bij de microfoon. Dan gaat het allemaal. Je smeert mensen badkamers aan. Dat
1: nee, jouw grap. Nee, grapje.
0: Oh, wou je zeggen?
1: Nee. Ik doe de badkamers hier.
0: Oké.
1: Samen met nog twee andere collega's.
0: Maar dat is voor mij een breed begrip. Ik doe de badkamers. Wat voor handelingen verricht jij?
1: Van ontwerp tot adviseren in de materialen die ze graag willen. En dus, de kleurtjes natuurlijk.
0: Dus een klant komt bij jou, daar ga je mee bespreken wat een badkamer is, oppervlakte en dan welke tegelsoorten.
1: Ja, mensen nemen een plattegrond mee.
0: Ja.
1: En dan ga je met de wensen naar de klant luisteren. Mm-hmm. En aan de hand van de wensen van de klant ga je de badkamer inrichten.
0: Wat ontzettend leuk. En hoe lang doe je dat al?
1: Hier bij Voortman 3,5 jaar.
0: Ja.
1: Maar ik doe het al 27 jaar.
0: Oh, kijk. Ja. Dus je bent bij de concurrentie weggetrokken omdat je het zo goed deed waarschijnlijk. Ja, ja toch?
1: Ja.
0: Oké, en bevalt het je hier? Want iedereen zit hier. Ik heb de hele showroom hier stroomt vol met allemaal mensen.
1: Ja, het team is geweldig. Ik heb zulke leuke collega's, niet normaal. Het is zo gezellig hier.
0: Ja, val je hier in een warm bad, ja?
1: Ja, echt. Ja.
0: En dan val je ook nog met je neus in de boter, want 70 jaar. Hoe hebben jullie dat zelf een beetje gevierd? Ja, nu. Maar heb je dat zelf ook een beetje gevierd?
1: Ja, wij vieren elke dag een feestje.
0: Het is gewoon een groot feest.
1: Het is gewoon elke dag is hier gezellig. En het is een gezellig feestje hier. Elke dag.
0: En het is natuurlijk ook een ding hier in Pessen, of niet?
1: Ja.
0: Het grootste bedrijf van Pessen, wordt hier gezegd.
1: Ook dat, ja.
0: Ja, ja. Ja. Het bevalt uitstekend.
1: Het bevalt echt geweldig.
0: En als je nou het hebt over de badkamers, wat is op dit moment een trend?
1: Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar de Japandi-stijl.
0: Japandi-stijl?
1: Ja. En de hotel chic ook nog wel een beetje. Maar op het moment dat de Japandi-stijl is toch de boventoon.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Rust.
0: Oh, wit?
1: Nee. Oh. De beige tinten en toch wel een beetje de donkere tinten. En ja, toch de gekleurde kranen erbij.
0: Oh, kijk, gekleurd. En wat gaat dan het meest over de toonbank? Goud?
1: Goud, brons.
0: Dat is ontzettend leuk.
1: Gunmetal.
0: En jij bent nu met hele bubs aan het drinken?
1: Ja.
0: Heb je een leuk feestje?
1: Ja, geweldig.
0: Ja,
1: kan toch? Kan niet beter.
0: Nee, wat ik zeggen.
1: Het is hier zo gezellig. Drinken staat cool. De showroom is cool.
0: Ja.
1: Alles is cool.
0: En jij bent cool.
1: En ik ben cool. Absoluut.
0: Applaus. Simone FM. En ik had Justin de Wild voor jou klaarstaan. Is dat wat?
1: Ja, geweldig.
0: Gaan we die voor jou draaien. Heel veel plezier nog in een goed weekend.
1: Dankjewel.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
9: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
9: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Gratis bezorging.
11: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
12: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
11: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
13: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
14: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulscher.de.
15: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
16: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
17: Isolatie-gigant.nl.
15: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
18: Simone FM, Headlines.
19: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
20: Marcel, dankjewel. Goedemiddag, het is even na 5:30. Hier Simone Vem met je verkeersupdate. De ANWB die meldt een weeralarm. Ga je de weg op, neem water en een paraplu mee de auto in. En één vertraging nog op de vrijdagmiddag. A1 Hengelo-Duitse grens. Dat wordt gecontroleerd tussen Oldenzaal en Duitse grens. Sta je daardoor 14 minuten langer. Dus

0: Ja, de vrijdagmiddag afgekikt door DJ Paul Elstak.
1: Simone FM, Amazing Top 70. Powered by Voortman.
0: Ja, want Rainbow in the Sky. Ik had zoiets, we moeten even op de vrijdagmiddag, omdat je net vrij bent, gewoon even lekker een beetje dansen. Met DJ Paul Elstak gaat dat allemaal prima. En ik geloof dat je dat wel heel erg lekker vond. De appbox was er heel duidelijk over. Kunnen jullie die plaat draaien? Nou, bij deze gedaan. Heb je ook wat toe te voegen aan de lijst? Dan kan dat via 085-11-43-999. Morgen is hier bij Voortman in Pessen de Amazing Top 70. Voortman die bestaat 70 jaar, dus we hebben 70 platen waar je heerlijk bij kan meezingen. Wat dat betreft moet je morgen de hele dag luisteren naar Simone FM. Om 9 uur 's morgens beginnen we en we tellen af tot de nummer 1. Ja, wat dat betreft kan je even kijken op de website van Voortman. Daar staat die hele lijst gepubliceerd. En ik moet je eerlijk zeggen, het is een feestje hoor. Van allemaal meezingers die voorbij komen. Wat dat betreft, op nummer 6 komen we ook een feestelijk nummer tegen. Past helemaal bij de sfeer van vandaag. 70 jaar Voortman in Pessen. Met The Cool and the Gang. Dit is Celebration.
1: Amazing. Top 70. Simone FM.

0: Daarvoor een feestje van Cool and the Gang en Celebration. Die hoor je morgen ook weer in de eigenzinnige hitlijst van Simone FM. En wat is het koud, hè? Oh, het is gewoon koud, hoor. We zeggen het gewoon. Het is gewoon niet warm. Het is niet warm.
1: Koud, hè?
0: Ja, wat dat betreft een beetje verkoeling op de radio. Zo mag het zijn, toch? Simone FM de hele dag lekker muziek gedraaid hier bij Voortman in Pessen. Met heerlijke zomerse muziek. Dankjewel voor je reacties voor de afgelopen uren via de app. En morgen dan om 9 uur, dan trappen we af met de Meezing Top 70. Voortman Pessen bestaat 70 jaar en je kan gewoon meekomen kijken hier in de showroom. We staan hier bij de afdeling badkamers en daar kun je gewoon gezellig aanschuiven. De airco staat aan, dus het is lekker vertoeven hier in de showroom van Voortman. Dus kom morgen en als je dit hoort en je dacht, hey, dat is wel leuk voor iemand anders, zeg het Voortman, hè. Dat het hier morgen lekker een feestje is. Wat dat betreft moet je morgen dus hem blijven luisteren. Morgen om 9 uur, zaterdag, trappen wij af hier met de Meezing Top 70. Ik wens jou voor vanavond een heel fijn weekend. Alvast, neem een biertje, drink niet te veel. Zometeen hier de hits en de classics van Simone. En ik laat je achter met de Bee Gees. Dit is Nights on Broadway. Ciao.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: De beste feestjes vinden in de club.
0: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
0: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
2: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
3: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
0: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
3: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
5: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
11: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice,

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN.

0: bn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
4: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
5: De hele maand juni ook op zondag open. Van 1 tot 4 uur.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal. Van zonbescherming tot bodylotion. 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Stijlvol buiten zitten. Pirea.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
13: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En de hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Iets na 2:30 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het vorige record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
19: Ik zing als ik grondzuig.
20: Kunt u er niet bij?
19: Alleen als ik grondzuig.
20: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
4: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
7: Simone FM. Dance Classics.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeeuw of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Kozijnen vervangen, daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmse in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeelboter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat.
19: Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
22: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
23: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na het dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
5: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
6: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalets en Staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheer-eemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
10: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Drouwen-Aumont.
10: Je vindt jouw stijl bij Sean.
12: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
13: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
14: Simone FM. Dance Classics.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
7: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
6: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
8: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
6: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
11: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
14: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
15: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal. Tegenover

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Vol gas naar BTN De Haas voor al uw trekker- en machinedelen. Van accu's, oliën, vetten, zwaailampen en verlichting tot afdakassen en hef- en koppeldelen. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Steda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar €765 miljoen. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. De Steda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui. Mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
9: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
10: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
11: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
12: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
11: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
12: Eurorepar Car Service Specialist. Automaxemmen.nl.
13: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
11: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Peugeotrijder.
12: Automaxemmen.nl.
14: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
15: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
16: Alles in één keer kloor.
14: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Z4
17: Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
18: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
19: Simone FM. Dance Classics.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Maar met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
9: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, 2 stuks voor maar €79.
10: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
9: Als de bliksem, nog vinden we ons.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
9: Als de bliksem, nog Venemold.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Auto First-ZellerAuto's.nl.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
20: Zijn te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-Keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vestedaar hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vestedaar verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
23: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo. Echt lekker.
24: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
25: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
26: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
25: Je vindt jouw stijl bij John.
27: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
25: Zwaagstra.
28: In Hoogeveen.
29: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
30: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
0: Simone FM. Dance Classics.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Oranjefans opgelet,

0: bn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
7: Isolatie-gigant.nl. De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed. Ik kom.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
2: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Hey Niels.
8: Hey Mooi.
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt.
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
8: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten.
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vestedaar hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vestedaar verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
11: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
12: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
13: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl. Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
14: Gritter Chalets en staakcaravans.
13: Kijk op grittercaravans.nl.
15: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
16: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl. Nieuwe screens nodig? Terpstra Zonwering.nl. Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
17: Simone FM Dance Classics.

let's get it.

0: Zandvoort is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
2: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Lang lekker liter pakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost.
2: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
3: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de half aap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
6: Wonen en slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 Box Spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
7: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
6: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
8: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood.
9: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
10: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
11: Isolatie-gigant.nl.
9: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Aumont.
11: Je vindt jouw stijl Bijchon.
13: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
14: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
15: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
4: Simone FM Dance Classics.
16: Echte radio. Simone FM.
17: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
18: This is the story of Ma Baker.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.